In het weekend klinken ze net wat lekkerder. Dit zijn de tunes van 3FM door je speakers. Je hoort Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dancefloor. Zometeen ga ik deze voor je draaien van Kings of Leon.

0: en Fekle staan voor je klaar. En hier is het laatste nieuws. Het is precies 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Verstand op nul, frituur op 180 en geniet van je weekend met 3FM. Met zometeen antwoord op de vraag: wat is het bizarre bedrag dat je moet neerleggen voor een kaartje voor het WK voetbal?

0: wat een track. You're the Bibi Rexha en Fateless bij 3FM. You're the new religion. Nog anderhalve week, dan begint het WK voetbal. En best wel een leuk detail. Dit jaar doen het dus veel meer landen mee dan vroeger. 48 landen doen dit jaar mee. Superleuk. Totdat ik mijn WK-pool ging invullen. Ja, ik bedoel, Oezbekistan tegen Congo. Of Ghana tegen Panama. Daar moet je dan de einduitslag van invullen. En weet ik veel. 1-0, 2-3, 8-7. Het maakt me ook eigenlijk helemaal niks uit. Ja, en wat ook gedoe is, dat is de ticketprijs. Heb je die gezien? Is echt bizar, joh. Het goedkoopste ticket is meer dan $1000. En voor de finale betaal je gemiddeld $13.000 per kaartje. Ja, ik heb gehoord, en ja, dat moeten we eigenlijk een beetje stilhouden, anders gaat het namelijk mis, dat het zo duur is dat er straks geen tassencontrole meer bij het WK is. Want wie dit kan betalen, heeft toch helemaal niks meer.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: New.
3: New on Free FM.
2: Fat Dog, go fuck yourself.
3: Met 3FM.

havenleerling. Geen ruzies, geen schorsingen. Ik ben er wel een keertje uitgestuurd omdat ik op mijn telefoon zat. Grote onzin was dat. Maar dat is niks vergeleken met deze vrouw. Als er ooit een award bestond met de meest geschorste leerling, had zij hem gewonnen. 12 keer moest ze haar schooltas inpakken en weg van school, tot ze op haar 15e besloot: laat maar, ik word gewoon popster. Ja, en dat plan pakte ontzettend goed uit. Ja, zij heeft dan misschien niet haar wiskundediploma gehaald. Ik gelukkig wel.

0: zijn Hey Boy, Hey Girl. Hij is bijna afgelopen. De Giro Italia. Vandaag is de laatste etappe. Die is naar Rome. En het is eigenlijk al lang duidelijk wie er gaat winnen. Dat is de grote favoriet, Jonas Vingegaard. En je merkt het wel, ik zit er best wel in. Ik volg het best wel. Ja, en daarom gaan we zo meteen spelen.
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pasta soort of een plaats?
0: Ik heb hartstikke veel naar de Giro Italia gekeken. En ik zag ook dat die wielrenners dan naar plaatsjes komen waarvan ik dacht... Huh? Maar dit zouden ook zomaar pastasoorten kunnen zijn. En daarom speel ik zometeen hier op 3FM met jou... de grote 3FM Pasta o Posto quiz. Met jouw kans op een zak pasta naar keuze. Drop je naam via de NPO Luisterapp en dan doe je zometeen mee.

0: Nieuwe muziek ontdek je uiteraard bij 3FM, zoals Def, door de vormen toppers. Binnen nu en anderhalve minuut geniet je van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pasta soort of een plaats?
0: Vandaag is de laatste etappe van de Giro Italia, de tweede grootste wielerkoers van de wereld. Na de Tour de France is het daar ook weer aan te komen. En ik volg het best wel, ik ben een sportliefhebber. En ik zag dat die wielrenners door Italiaanse bergen fietsen en dan ook door plaatsjes waarvan ik denk, huh, maar dit zouden ook zomaar pasta-soorten kunnen zijn. En daarom dus in het leven geroepen Pasta o Posto. Hendrik, hoe is Italiaans?
3: Zeer slecht.
0: Zeer slecht. Oeh, dat klinkt niet goed. Kom hier wel eens.
3: Nee, veel te ver weg.
0: Och. Maar maakt ook helemaal niet uit. Het is misschien een deel gokken, misschien toch een deel kennis. Heb je twee van de drie antwoorden goed, dan ben jij een pasta-soort naar keuze.
3: Mooi.
0: Oké, daar gaan we. Opgave 1, dat is agnolotti. Is dat een pasta of een posto?
3: Een pasta.
0: Dat is helemaal goed. Kijk, dat begint lekker. Opgave 2, dat is ciotti.
3: Posto.
0: Een posto, zeg je?
3: Ja.
0: Dat is ook helemaal goed. Nou, laten we ook nog even de laatste doen. Dat is Ferraiolo.
3: Doe dan gewoon pasta.
0: Die is niet goed. Maar dat maakt helemaal niet uit. Je hebt twee van de drie antwoorden goed, Hendrik. En dat betekent dat jij wint een pasta soort naar keuze. Gefeliciteerd.
3: Fantastisch.
0: Voor welke ga je?
3: Spaghetti.
0: Oh, lekkere spaghetti. Die komt jouw kant op. Geniet ervan.
3: Dankjewel.

0: XCX bij 3FM, you're the boom clap. Wat mij betreft gaat er niks boven een goede dance track. Dat je even niet bezig bent met je belastingaangifte in je hoofd of het gezeik met de buren wat je hebt. Ja, je gaat helemaal mee in dat gevoel van vreugde. En daarom neem ik je mee in de
1: 3FM Nachtclub.
0: Elke week kies ik er één voor je uit. Eén dance track waarvan ik denk, hey, deze moet je horen. En mag ik je voorstellen aan een man die niet bang is voor vliegschaamte? Nee, vliegschaamte is bang voor hem. Ibiza, Canada, Engeland, België en weer terug naar Ibiza. John Summit, die ik nu voor je ga draaien, doet het binnen 3 weken. En vooral dat Ibiza-tintje, dat hoor je terug in zijn allernieuwste. Wat een tune is dit! Chica 305, John Summit bij 3FM.

18 jaar geleden kwam hij uit, deze van Coldplay. Zoals de mens was geweest, dan had hij kunnen genieten van een heerlijk verfrissend wijntje op het terras. Jorde, viva la vida. Dit is 3FM, met de meeste en de beste muziek om je zaterdag op zondagnacht mee door te komen. En ik heb het onderzoek hier liggen. Het schijnt dat je van nieuwe dingen doen het gelukshormoon dopamine aanmaakt, waardoor je

0: Zandvoort opstaan nog net een stukje leuker. Met vanaf woensdag iedere ochtend een goed gevulde 3FM Livebox.
1: Dat is even lekker vrolijk wakker worden.
0: Gloednieuwe muziek van jouw favoriete artiesten. Woensdag live de 3FM Mega-hit van Bente. Donderdag de primeur van de nieuwe samenwerking van S10 en Oscar en de Wolf. Vrijdag sluiten we de week af met de nieuwe single van Antoon in de 3FM Livebox. Deze week, iedere ochtend, extra veel live muziek bij Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM.
2: Met 3FM ontdek je nog
0: 3FM.
3: Hoi, ik ben Joshua Pieter
4: en ik ben 3FM Talent.
0: Meer Nederlands.

0: Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, dus een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Volgende week dan geven we elke dag tickets weg voor misschien wel het leukste festival van Nederland. Namelijk Pinkpop. Hoe je die tickets wint, hoor je zometeen op 3FM.

0: Sigma, Nobody to Love, hoorde je bij 3FM. 21 Pilots, Zara Larsson,
1: Muse, The Cure, Editors, Youngblood, Foo Fighters, Teddy Swims, The Beaches, Direct, Rocky Dekker.
0: En nog veel meer artiesten.
2: Ga met 3FM
3: naar Pinkpop.
0: Ja, jij kan ze live gaan zien, want over minder dan 3 weken dan is het alweer tijd voor misschien wel het leukste festival van Nederland, Pinkpop. Ja, en jij kan gaan, gratis en voor niets. Daar houden wij Nederlanders van, hè? Luister komende week naar Wijnand en Jamie in de ochtend en Barend en Benner in de middag, want zij geven namelijk elke dag tickets weg. Ticketalarm horen is ticket scoren hier op 3FM. Dus luister goed en wie weet zit jij binnenkort wel met jouw tentje in Landgraaf.
4: Hey yo, hey yo,
5: this is my new single.
6: And you're listening to my new single.
7: Nieuw op 3FM.
8: Jim Gardner, Hardwired.
9: Met

God the love. Ik scherm me op verzoek van mijn vriendin altijd helemaal weg. Maar ik kom er net achter dat wij niet de enige wezens op aarde zijn met een snor. Sterker nog, veel dieren gebruiken de neusbezem veel efficiënter dan wij. Ja, zo hebben katten en walrussen super veel gevoel in hun snor en voelen ze daarmee aan wat iets is. Super handig. En deze man weet er perfect mee aan te voelen hoe je goede muziek maakt. Netjes getrimd en goed gesteld. De Purple Disco Machine, a.k.a. de muzikale snor, nu op 3FM.

muziek op 3FM van Nothing But Thieves, You're the Evolution. Als je zometeen gaat slapen en morgenochtend wakker wordt, dan is het lekker warm, 19 tot 25 graden. Maar 's middags kan het gaan regenen. Lekker om dan binnen te zitten en op de bank te ploffen en lekker naar sport te kijken. Zo zijn er best wel wat sportwedstrijden. Ik neem het even snel met je door. De laatste etappe in de Giro Italia is, dus een sprintetappe, 3-3 basketbal. Altijd spectaculair om te kijken. Ja, en een guilty pleasure van mij, darten op televisie. De Euro

0: zou lekker zijn, hè? Dat je binnen nu en gewoon een minuut of vijf in je handen zit met een lekkere tosti, een vette tosti. Of misschien ga je wel voor een sausijzenbroodje. Misschien ga je voor een zak chips. Misschien ga je voor een wat stroopwafels. Dat is het lekkere. Jij mag helemaal zelf kiezen. Jij wint een midnight snack naar keuze hier zo bij 3FM. Luister goed hoe. Je hoort zo meteen twee getallen. Zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan kan je bellen naar 3FM. Twee getallen, allebei je telefoonnummer, dan bellen naar 09091336. Ik herhaal 09091336. Dat is ons telefoonnummer. En dan min jij dus die midnight snack naar keuze. Dit zijn de twee getallen.
1: 1. 6.
0: Heb jij de getallen 1 en 6 in je telefoonnummer? Pak dan zo snel mogelijk je telefoon erbij. Bel met 09091336 en win een midnight snack naar keuze. 09091336, dan is hij voor jou.

0: Je hoorde net twee getallen. De getallen 1 en 6. En zaten die allebei in je telefoonnummer. Dan kon je bellen naar 3FM. Hey Gerda.
1: Ja.
0: Gerda.
1: Ja, ik hang hier nog.
0: Ja. Ik zit zo te kijken naar het telefoonnummer. De 1 en de 6, waar zijn ze?
1: Sorry?
0: De 1 en de 6, waar zijn ze in je telefoonnummer?
1: Ik heb 1 en een 6 in mijn huistelefoon. Zo'n ouderwetse nog.
0: Ja, maar dat rekenen we niet goed. Had je met je huistelefoon moeten bellen, Gerda?
1: Ja, maar die is oud en die stort. Daarom bel ik expres niet met die huistelefoon.
0: Ja, maar dan kunnen we kunnen het helaas niet goed rekenen. Maar dat is helemaal niet erg, weet je. Ik bedoel, dan win je hem voor deze keer niet. Dan win je hem gewoon misschien wel volgende week. Want dan spelen we hetzelfde spelletje opnieuw met twee andere getallen. En ik zie wel bijvoorbeeld de 5, de 0, de 3 in je telefoon.
1: Ja, ja. Maar staat Morgan Wallen bij jullie op de afspeellijst?
0: Morgan Wallen staat zeker op de afspeellijst. Die gaan we misschien wel... Nou, ik ga hem niet meer draaien. Anan gaat hem misschien wel draaien, straks na 4 uur.
1: Oh, kijk hem dan lief aan voor okay, Gerda.
0: Oké, zal ik doen. Hé, hey, bedankt Gerda.
1: Dag.
0: Sophie?
2: Ja, hoi.
0: Ik zie het bij jou een stuk beter. Ik zie namelijk wel de 1 en de 6. Ik heb hartstikke goed nieuws voor jou. Jij wint de Midnight Snack naar keuze.
2: Wat een feest.
0: Waar ga je voor? Voor welke snack ga je?
2: Ja, het Mars-ijsje, wat ik zei.
0: Een Mars-ijsje. Nou, ga

0: Vanaf de start.
1: Kevin en Roxy Dekker hoorde je bij 3FM. Jorde, jij hebt mij. Vanaf 4 uur, dan is hij weer bij je. Dat is dus over een minuutje. Of 8. Anan Verboom, heel veel plezier met hem. En dit is

0: Hey, goedemorgen. Het is exact 4 uur en je bent bij 3FM. Met zometeen muziek van Turnstile. Komt er voor je aan na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen.
0: Er wordt bij 3FM met zometeen muziek van Turnstile. Komt er voor je aan na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag.

0: Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
2: Lekker doorrijden als je op de weg zit. Er zijn geen files gebeld, dus gas geven vannacht. Lekker met muziek van Antoon zometeen. Is nieuw, ga je leuk vinden, denk ik. De enige heet die. Hoor je zometeen naar Turnstile.

muziek. Dat heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, want niemand speelt dit af. En dat begrijp ik dus niet. Ik vind het echt een fantastische band. The Script heeft nieuwe muziek uitgebracht. Ja, ik vind dit een beetje de 2010-sferen, zeg maar, in muziek. Nou, je gaat het zo meteen horen, want dan ga ik het je voorstellen. Eerst is dit Another by 3.

Robin bij 3FM en With Every Heartbeat. Hey, goedemorgen, 4:15. Welkom in de vroege zondagochtend van 3FM. Ik ben er voor je om je wakker te maken met heel veel muziek. En het mooie is, het is veel muziek die je kan meezingen. Maar ik heb ook nieuwe muziek voor je van een band waarmee je waarschijnlijk heel veel hebt meegezongen. 2008, 9, 10, 11, 12, een beetje die periode zeg maar. Eind zero's, begin tens. Ik zat op de basisschool en op de radio hoorde je de hele tijd dit soort liedjes. The Script met Break Even. Weer The Script met Hall of Fame. En wat dacht je van deze? The Script en Rain. Je hoorde heel veel muziek van The Script in die periode. En daarom verbaast het mij nog meer dat nu ze een nieuwe muziek hebben uitgebracht en dit weer heel erg doet denken aan die tijd en aan de liedjes die ik je net liet horen, dat je het nergens hoort. Niemand speelt het af, je hoort het bijna niet op de radio. Waar is dit gebleven? Ik vind dit zo ongelooflijk goed, dus bij deze op 3FM, nieuwe muziek van The Script, Man in the Arena.

Op een boom. Sonjeu en Dark Before the Dawn bij 3FM. Hey, het idee dat je niet overal heel goed in hoeft te zijn en dat je er vooral niet altijd iets mee moet doen, dat is lekker toch? Dat is toch heerlijk, hè? Dat je bijvoorbeeld hoogtevrees hebt. Bungee jumpen, het kan. Of een vegetariër die een barbecue festival organiseert, dat kan ook. Of een liedje uitbrengen over zwemmen terwijl je eigenlijk helemaal niet van water houdt. Nou, dat is gebleken, dat kan dus ook. Want dat is wat BTS heeft gedaan. Suga is een van de leden van BTS. Die heeft in interviews verteld, die houdt helemaal niet van water. Die houdt ook helemaal niet van zwemmen. Kan het ook eigenlijk helemaal niet goed. Grote angst is dat eigenlijk geworden. En toch hebben ze dan een liedje uitgebracht met de titel Swim. Dat is toch gek eigenlijk? En het lijkt me ook vreselijk. Dan word je de hele tijd geconfronteerd met je grote angst. Sta je weer met volle overtuiging die dansjes te doen. En sta je weer te zingen een liedje over jouw allergrootste angst. Kan je het voor je zien? Het lijkt me vreselijk. Maar het liedje ga je zo meteen horen, want die is wel supergoed.

BTS bij 3FM, je hoorde Swim. Hey, en zometeen lekker wakker worden met de ochtendmuziek van Avicii en Ello Black. Wake Me Up komt er voor je aan. En dan vergelijk jij jezelf vaak met anderen? Ja, ik doe het ook hoor. Het is misschien niet goed, maar je moet er eigenlijk gewoon mee stoppen. Want het loopt niet voor iedereen goed af. Blijkt maar weer. Wat er is gebeurd,

0: Avicii, Hello Black en Wake Me Up. Hey, vergelijk jij veel jezelf met andere mensen of met spullen die zij hebben bijvoorbeeld? Ja, ze zeggen dat wel eens, hè? Het gras is altijd groener bij de buren. Dat je alleen maar daarop zit te letten. Nou, ik kijk er ook wel veel naar, moet ik heel eerlijk zeggen. Is niet per se goed. Het is ook niet vanuit jaloezie of zo. Maar toch wel van, ja, ik wil dat dan ook voor elkaar kunnen krijgen. Als een soort drive voor mezelf van, daar ga ik ook heel hard voor werken. Is dat herkenbaar voor je? Dat je er ook alles voor wil geven omdat je ziet hoe het ook kan, zeg maar. Mocht je dat ook hebben, het kan altijd gekker. Dat is maar weer bewezen door een kudde schapen. Want voor hun was het gras namelijk echt groener bij de buren. Ze stonden hartstikke lang op een veldje. En het begon wat saai te worden voor die schapen. Dus zij zagen aan de overkant van de weg ineens een ander veld. En dat zag er prachtig uit, weet je. Veel gras, mooi open veld, lekker rustig daar. Dus ze hebben het hek gesloopt. Ze probeerden daar massaal doorheen te breken en de weg over te steken om uiteindelijk te komen bij dat veld. En toen kwam de politie, ze blokkeerden de weg en ja, het feestje hield gelijk weer op. Ze moesten allemaal weer terug. Bleek dat even het nieuws.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
3: And you're listening to my new single.
1: Nieuw op 3FM. Higby. Nothing.
4: Met 3FM ontdek je nog.

Nio en Closer bij 3FM. Nog een paar uurtjes en dan gaan we de nieuwe maand al in. Gaat hard als je er zo over nadenkt. Dan is het juni, de maand van de zomer. De zon die nog meer gaat schijnen. De maand van het WK, wat we weer allemaal lekker gaan volgen. De maand van de festivals. En van Jet van der Steen. Want ze heeft een nieuwe single, Juni. En daarin zingt ze het over liefdesverdriet. En dat ze juni mist. Maar het mooie daarvan is, en dat vertelde ze bij Sebastiaan, die tekst is best wel dubbelzinnig. Want ja, juni, dan mis ik juni, dan mis ik juni. Hey, je kan hem op meerdere manieren interpreteren. En dat maakt die muziek zo ongelooflijk goed van haar. Je kan het zometeen zelf goed gaan luisteren, want ik ga...

0: Softcell en Tainted Love bij 3FM. Goedemorgen, samen lekker je zondag in met heel veel muziek bij 3FM. AJR en Week zometeen. Eerst het nieuws. En dat krijg je van
1: de
0: NOS.
1: Van de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Reden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor hoorde je bij 3FM. Hey, sta jij makkelijk op foto's? En vind je het ook een beetje leuk dat er foto's van je worden genomen? Ja, je wilt ook niet geforceerd erop staan, toch? Dan krijg je die foto voor altijd teruggestuurd als een soort WhatsApp-sticker. Weet je? Dan word je altijd voor gek gezet bij je vrienden. Ah, het is ook een beetje zoeken soms, toch? Naar de ideale fotohouding. Ik denk dat ik van mezelf wel kan zeggen... Nou, ik sta meestal wel makkelijk op foto's. Hè? Dan maakt iemand een foto en dan na het eerste klikje dan is het... Nou, we hebben hem eigenlijk wel. Dat gaat meestal wel heel snel. Een oude vrouw, die werd ineens fotomodel zonder dat ze het door had. Dat was heel raar. Ze had het niet door en ineens stond ze op een foto. En die kreeg ze thuis, ze kreeg hem te zien en ze dacht, huh,

YT's en Hey There Delilah. Eerlijk zeggen, ben jij wel eens geflitst? Heb jij een flitsboete gehad? Wel toch? Heb je wel toch? En dan kan je er ook een fotootje bij zien. Ik heb denk ik twee keer heb ik zelf een boete gehad. Ik kijk dan toch eigenlijk liever niet naar dat fotootje. En toch doe ik het. Ja, het is gewoon beschamend. Als je dan jezelf zo ziet dat je te hard rijdt, zeg maar, het kan eigenlijk niet. En toch wil je het wel even zien. En dan las ik een heel vreemd bericht over een flitspaal in Duitsland. Die flitst regelmatig de snelle auto's daar. Die staat daar bij zo'n klein 30 straatje waar ze dan toch 50 rijden, weet je wel. En er werd ook nu weer geflitst. Alleen was die te snelle auto nauwelijks zichtbaar. Maar in beeld zag je volledig een oude vrouw met een rollator staan. Die was daar aan het wandelen en die liep ineens vol in beeld. Ja, kan natuurlijk. Hè. Zij dacht misschien, ik ga even snel bij iemand op visite of zo. Nou, ik snap nu ook ineens waar dat woord vandaan komt. Weet je, dit is wat je nou noemt. Een flitsbezoekje.

Jazlyn en Ratterby bij 3FM. We slepen je de zondag lekker in samen. Ik ben Anan en Jelly Roll ga je zo meteen horen. En Track en Trend. Twee platen passend bij het nieuws. En jij bepaalt welke plaat er zo meteen gedraaid gaat worden. Zombie.

0: ochtend van 3FM met Olivia Rodrigo en Drek
1: en Trent.
0: Twee platen passend bij het nieuws en aan jou de vraag: en waar heb je eigenlijk meer zin in deze ochtend? Je mag het zeggen in Drek en Trent iedere zaterdag tot en met dinsdagochtend, dat we lekker samen zijn, samen wakker worden of de dag opstarten. Mag jij het zeggen? Waar heb je meer zin in? Pak de NPO Luister-app erbij, zou ik zeggen. Ik heb een polletje voor je klaarstaan. Hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete optie. En heeft hij dan de allermeeste stemmen, dan hoor je hem zometeen al bij 3FM. Optie A heeft alles te maken met Ernst en Bobby. Ken je dat nog? Ernst en Bobby. Ja, was toch fantastisch. Prachtig tv-programma voor uit de kindertijd. Maar ze zijn nog steeds volop bezig. Ik zie ze ook op social media heel veel doen de laatste tijd. En ze hebben een nieuw televisiecontract getekend bij RTL. En dat hebben ze gevierd met lekkere champagne, met croissantjes erbij. En toen dacht ik, ja,

optie A in het bolletje in de NPO Luisterapp. Kan ook zijn dat jij denkt, nou, doe mij maar optie B. Meer dan 800 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zijn in Frankrijk een hele nacht vast komen te zitten door technische problemen op het spoor. Er was geen stroom en geen water meer. Ja, en ik weet niet of je de temperaturen nog een beetje hebt meegekregen. Was ook niet heel lekker, hè? 13 uur heeft het uiteindelijk geduurd, al die vertragingen. Ik dacht het nummer wat daarbij past, ja, Train. Kan je voor gaan, is optie B in de NPO Luisteren. Dus jij mag het zeggen, waar heb je meer zin in? Ga jij voor optie A, dan ga jij voor Razor Glass van Pink. Je kan ook gaan voor optie B, voor Mermaid van Train. Laat maar weten in de NPO Luisteren, in het polletje. Heeft hij de meeste stemmen, hoor je hem zo meteen. Eerst positief je dag in met Jelly Roll, I'm Good.

volmondig naar 3FM. De nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de Foo Fighters.

0: Play en Bright Eyes.
1: Trek en Trent.
0: Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen wel.
0: Onderweg naar werk in Duitsland.
2: Klopt wel.
0: Jij hebt wel echt werk wat op grote hoogte staat, hoor, wat dat betreft.
2: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Heel
2: ik,
0: vet.
2: Ik breng de mensen naar de windmolens op zee.
0: Ja.
2: Met een helikopter.
0: En dat zeg je heel nonchalant. Gewoon, ja, ik breng de mensen even met een windmolen of met een helikopter naar de windmolens op zee. Maar hoe ben jij hier in vredesnaam ingerold, joh?
2: Ik was op een feestje en ik kom zelf uit de Dobbel vandaan.
0: Ja.
2: En er was een vriendin, die had een Duitse vriend. En die deed het werk. En ik vloog wel offshore naar de olie- en gasplatformen.
0: Ja.
2: En hij zei, wil je geen post opreden? Maar, ja, ik zei, ik heb verder geen die opleiding heb ik niet. Nou, zei die kan je al vast en zodoende ben ik erin gerold.
0: Wat leuk zeg. En dan ben jij dus degene die zeg maar de kabel bedient als het ware. Dat je de mensen echt erin en eruit laat.
2: Ik laat de mensen erin en eruit. Ja, ze zorgen dat ze altijd vastzitten, dat ze niet uit de helikopter kunnen vallen. En dan laten we ze 5 meter boven de windmol. En hebben ze zo'n, dat bovenop staat er een landingsplaatje. Daar zetten we ze neer en dan ontkoppelen ze zich. En dan krijgen ze nog wat cargo krijgen ze mee. Om de molen te repareren.
0: Ja, jeetje. Best wel precisiewerk je ook nog eigenlijk. Om ze dan precies daarop zo... Het is niet heel groot, toch?
2: Nee, het is niet heel groot inderdaad. De bovenop is een plateautje van 4 bij 4 meter ongeveer.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik vind het knap en ik vind het sowieso een hele interessante baan. Maar ik vind je stem ook heel interessant. Want je hebt gestemd op een van de twee liedjes voor Trek en Trent. Twee platen die passen bij het nieuws. We hadden Pink en we hadden Train. En een van de twee, die vond je helemaal niks.
2: ik ben niet de grote fan van Pink. Dus ik hoor liever dan Train op de radio.
0: Hoezo niet dan? Wat heb je tegen Pink dan?
2: Ja, dat is niet mijn muziek.
0: Ja, dat kan. Maar eerlijk is eerlijk. Train is wel heel vrolijk zo voor in de ochtend, toch?
2: Ja, precies. Ik ben niet heel erg bekend met de nummer, maar het spreekt maar meer aan dan Train.
0: Nou, bij deze Train en Mermaid voor je. En een mooie dag vandaag.

Harry Styles en American Girls bij 3FM. Ja, stond hij weer, hè? In die bloedhete arena. Show nummer 8 van de 10 alweer. Ja, hij doet het toch lekker, Harry Styles. Ik heb daar wel bewondering voor, hoor. Elke keer daar weer staan, elke keer weer presteren. En sowieso die hele run op die kaarten die er aan het begin was. En dan nu, dat je dan zo kijkt. Ja, er is eigenlijk niks meer van over. Mensen gaan 2, 3, 4 keer. Ik ga komende woensdag. Ik ben wel echt heel benieuwd wat dat...

0: 10 en ik haat hem voor jou. 3FM. Wakker worden met de meeste muziek in de ochtend. Shakira en Burna Boy ga je zo meteen horen met het WK-anthem. Eerst het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagteken. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie

0: regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara.
2: Anan Verboom.
3: Hey, goedemorgen. De zondag is begonnen, de zondagochtend met 3FM en Shakira Burna Boy zometeen. En over rudimental gaat je wakker stomen zometeen. Eerst Alex Warren.

is Anand Verboom. En hoe ga je? Hoe zit je erin vandaag? Er komen al mooie appjes binnen in de NPO Luisterapp. Ik zie bijvoorbeeld Jasper, die kan niet slapen, want die is zijn bed uitgezweet vandaag. Nou, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje volgens mij. Wetenschap, daarmee succes. Suzanne, die is wakker geworden door de babyfoon. Ja, ja baby's, hè, daar moet je toch even goed op letten en zo. Het babytje begon te krijsen, maar op de achtergrond gelukkig wel de fijne muziek van 3FM. Nou, hé, hey, dat scheelt. En daar gaan we nog even mee door om je ook goed wakker te houden zo meteen. En Patrick, die is er ook lekker bij. Die heeft ook de NPO Luisterapp. Die zit gezellig mee te appen. Dus wees van harte welkom in die NPO Luisterapp. En daar

Wouters en So Fucking bij 3FM. Is ook een beetje een boodschap aan mezelf. Soms moet je gewoon eens even wat proberen. Kan je heel ver brengen, blijkbaar. Blijkt maar weer. Ik weet niet of jij daar goed in bent. Dingen gewoon doen. Niet te veel nadenken, maar gewoon aan de slag gaan. Spontaan een nieuwe hobby proberen. Weet ik veel. Impulsief de schuur gaan schilderen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet goed kan. Dat soort dingetjes. Gewoon doen. Ik hou wel van impulsieve dingen. Maar ik ben ook wel iemand die dan heel erg gaat lopen nadenken. En moet ik dat dan wel doen? Zou dat dan wel slim zijn? Zeker als het resultaat goed moet zijn. Dan ben ik helemaal iemand die denkt, ja, het moet echt goed zijn. Laat ik het dan maar even veilig houden. Dan doe ik het gewoon zoals ik het altijd heb gedaan. Dan komt het wel goed, weet je wel. Nergens voor nodig bewijzen de Chainsmokers en Chris Martin van Coldplay. Want zij zaten samen in de studio en zij voelden eigenlijk meteen al een klik. En zij dachten niet, laten we nu gewoon zoals we altijd doen. Precies even gaan denken, oké, wat voor onderwerp moeten we hebben? Waar gaan we het over hebben? Nee, zij dachten gewoon, laten we gewoon gaan beginnen. Ze pakten de microfoon, ze zijn gewoon wat gaan improviseren. Doen wat in ze opkwam en dat werkte. Nog geen uur later stond deze track al klaar. Something Just Like This. I've been

Olivia Dean, Baby Steps. Felix de Laat. Ken je die? Felix de Laat. Dat is een naam die je misschien niet heel veel zegt. Maar wat nou als ik jou zeg dat die Felix de Laat de meest beluisterde Belg ter wereld is? Ja, de meest beluisterde Belg ter wereld. Felix de Laat. Het is niet Stromae, het is niet Angel. Felix de Laat is eigenlijk Lost Frequencies. En die hoor je heel veel. Heeft grote hits gescoord. Iedereen wil met hem samenwerken. Maar zeker op zo'n dag ook als vandaag, waarop het toch wel weer lekker warm wordt, heb je hem eigenlijk nodig. Het is een beetje de koning van de, ja, toch wel Tropical House, doet hij veel. En als je dan dit hoort, ja, dit is gewoon perfect om een beetje energie te krijgen voor je zondag. Zomers is

Lijkt het je wat? Zou lekker zijn, toch? Als je naar Pinkpop kan op kosten van ons, inclusief een camping. En ondertussen gewoon lekker genieten van al jouw favoriete artiesten. Nou, het kan gebeuren. 19 tot en met 21 juli, dan is Pinkpop. En wij hebben nog kaarten liggen voor je in de ochtendshow en in de middagshow. Dus jij kan erbij zijn. Hou komende maandag de ochtendshow van 3FM even goed in de gaten. Wijnand en Jamie in de ochtend. Dan hoor je er namelijk alles over. Dan hoor je alles over hoe jij daarbij kan zijn. Hoe je die kaarten, inclusief een campingplekje dus, kan winnen. En wat je daarvoor moet doen. 3FM goed in de gaten houden. Maandag even luisteren naar de ochtendshow. Ben jij misschien wel een van die gelukkigen die zijn kaarten alvast kan scoren. Hé, dat zou lekker zijn. Ondertussen worden we samen lekker wakker deze zondagochtend. Met zometeen Bibi Rexha. En eerst is dit Teddy Swims voor je. Mr. Know-It-All.

0: zeggen. Gerda?
1: Hey Anna.
0: Hey, hallo, daar ben je Gerda.
1: Hallo, lieverd.
0: Jij kijkt heel erg naar iets uit. Jij gaat iets maken. Je hebt gisteren al de boodschappen gedaan. Wat ga jij koken vandaag?
1: Ik ga nu koken. Ik heb helaas een elektrisch kookding.
0: Ja.
1: Plaat. Ik heb een grillpan en ik gooi daar twee dikke vette entrecote op.
0: Oh, lekker zeg. Wanneer ga je daarmee beginnen? Want ik bedoel, nu is het ook gewoon 7:15. Ik denk dat de meeste mensen net beginnen aan een boterham. En wij hebben het over een entrecote. Maar hoe zie je het voor je vandaag? Wat is het plan?
1: Nou, om eerlijk te zijn heb ik een bierbreakfast.
0: Ja, oh.
1: Ja. Ja, dat is erin gesleten.
0: Ik wou zeggen, ben je daar trots op? Of...
1: Nee, dat is. Ik ben trots. Ik ben blij. Echt, Anan. Ik ben zo blij, gelukkig dat ik van BNM varen met jullie naar Concert voor Kleine Mensen kon gaan.
0: Oh, Gerda. Ja, dat is mooi om te horen. Ja, dit moet ik even uitleggen ook. Maar we hadden een tijdje geleden bij Mark en Mai hadden we het Concert voor Kleinere Mensen. En jij hebt bij mij die tickets gewonnen om daar naartoe te gaan met een goede vriendin van jou.
1: Kleine mensen. Dus ik schreef op de telefoon 1,53 meter.
0: Ja, en je won de loterij ook nog eens. En toen mocht jij daar naartoe. En toen stond jij dus vooraan bij het concert van Jesse Hoefnagels.
1: Ja, en Anan, ik heb grote familie, vrienden, vriendinnen. Ik kan iedereen meenemen. Ik denk, nee, ik neem Anne mee. Zij zit nu in transitie. Ze is geboren in een mannenlichaam, maar ze is vrouw. En we zijn gewoon close, zussen, whatever. Dus ik zei tegen haar, jij gaat met mij mee. Wat? Waar? Ik zeg, oh, ze vond een eer. Dus we waren de hele dag, we zijn dag en nacht samen, zeg maar.
0: Ja.
1: En we gingen dus, ze zegt, hoe gaan we met de taxitrein? Ik zeg, ben je gek? We gaan met tram 1. We stappen midden in Den Haag uit. Hup, en dan lopen we. Ik hou helemaal niet van Den Haag, maar goed. Dus, ik ben 1,53 en zij is bijna 2 meter, dus... Iedereen kijkt ons aan van,
0: wat komen die nou hier doen,
1: weet je?
0: Jeetje. Maar weet je wat ik zo mooi vind, Gerda? Dat je dus nu, want dat is echt alweer een tijdje geleden. Ik ben intussen nog op vakantie geweest. Dat je dat, want ik zag ook een foto verschijnen in de NPO Luisterrap. Dat je hier nog steeds zo blij en dankbaar voor bent.
1: Sorry?
0: Dat je hier nog steeds zo blij en dankbaar voor bent. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, maar dat is toch zo, Anan?
0: Nee, het is zeker, dat is prachtig. En dat waarderen we ook heel erg. En sowieso, je bent er ook altijd bij. En,
1: Ja, maar... Anan... Ja. Ik werd geboren en dan gilde ik. Dat is geluid, dat is muziek. En ik luister al vanaf 72 naar Hilversum 3.
0: Ja.
1: En ik heb Lionel Richie bij Frits Pits mogen ontmoeten, lieverd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het prachtig om te horen dat het je zoveel doet, Gerda.
1: Ja, maar dat, weet je... Ik hou van mijn medemens, whatever, weet je. Ik geef niks om geld. En in 1992, mijn zoontje was toen 4. Die heb ik naar Lionel Richie vernoemd.
0: Ja.
1: Want ik was 2 keer getrouwd en al die mooie 2 ex-Hollandse mannetjes, heel lief en aardig, maar ze gingen vreemd.
0: Oh jeetje, ja. Nee, maar, het is prachtig dat je inderdaad toen al op Hilversum 3 die prijs... Ja. En nu dan ook nog naar Jesse Hoefnagels hier.
1: En Westbroek en...
0: je hebt ze allemaal gehad, Gerda. Prachtig. Hey, mooi om die herinnering even op te halen. En thanks voor je blijdschap en je waardering in de NPO Luisterrap. Houden we van. Dus dankjewel, Gerda. En een mooie dag vandaag, hè?
1: Ja.

Raxa, Faithless en New Religion. Ja, dan kan zo'n gesprek ineens heel anders lopen, hè? Mooi is dat. Gerda was dat net aan de telefoon. Die won prijzen hier bij 3FM. Jij kan trouwens ook prijzen winnen naar Pinkpop. Vanaf maandag de ochtendshow goed in de gaten houden. Wie weet win jij ook kaarten. Eerste 3FM Mega-hit, nu van Bente. 3FM.

0: Butterfly hoorde je bij 3FM. 7:05. Zometeen de Weekend Ochtendshow met Obi Rijmakers. En David Guetta ga je horen.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
14: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Als hij het kan, dan moet ik het toch ook kunnen.
18: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
19: Ik ben best wel streng voor mezelf. Ik wil gewoon in Spanje zitten.
20: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
21: Banden liggen eraf.
22: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:45 bij BNNVARA op NPO 3.
23: Obelink, alles voor kampeergeluk.
24: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
23: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
25: Alles voor kampeergeluk.
26: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Creon kozijnen.
28: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
29: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
30: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
29: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. 3FM.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Papa wil iets zeggen.
5: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Morning! 7:05 in de weekendochtendshow van 3FM. Ze hebben de muziek van Jim Gardner, Dr. Dre, Post Malone en eerst David Guetta.

is 12 minuten over 7. Op 31 mei 2026. Happy zondagochtend. Ging je goed? Ben je lekker wakker geworden? Ik heb nog een beetje de slaap in mijn ogen. Maar dan kan de pret niet drukken. Even bakje erbij. De rest vanzelf wel. Waarom ben je al zo vroeg wakker eigenlijk? Ben je aan het werk? Misschien kom je net uit de nachtdienst. Misschien ben je een van die mensen die gewoon ongelooflijk graag goed en vroeg begint aan de dag. The early bird catches the worm, kan natuurlijk. Ah, oh, kut. Ik bedenk dat nu ineens. Ik moet dat nog even snel doen. Wacht, hou vol. Hou vast. Telefoon erbij. Ja. Spraakmemootje. Moet je. Liefje, goedemorgen. Veel succes vandaag. Hoi. Het is mijn vriendin. Die doet vandaag de halve marathon van Utrecht. Ik heb het idee dat zij echt halve marathons doet. Elke week ongeveer. Het staat helemaal nergens op. Een soort rare bewijsdrank geworden. Dus ze heeft van de week op Marktplaats een kaartje gekocht voor de halve marathon. Onder de naam Issy rent ze vandaag. Want je kan die naam dan niet aanpassen. Dus ik moet vandaag de hele dag Issy gaan volgen op... weet ik veel, hoe heet dat? Strava? Ik zou het niet weten, ik ben nog nooit ergens naar heen gerend.

3FM, Post Malone en Chemical. Hoe wist jij het zeker? Hoe wist je nou echt zeker dat iets een match is? Kwam het door uiterlijk? Dat je echt dacht, ja, dit past goed samen. Kwam het door innerlijk? Soms is het ook een beetje hoe je vrienden erop reageren, toch? Ik vind het allerbelangrijkste muzieksmaak, denk ik. Oh, sorry. Dacht je dat ik het over de liefde had? Nee, ik had het over mijn stamkroeg. Dat is een lastige match om te maken, hoor. Hoe weet je nou waar je nooit meer ergens weg wil? Ik had het dus met muziek. Het was een vrijdagavond, liep naar binnen, voelde me niet super. Dacht, één biertje. En toen stond die hele tent iedereen keihard mee te zingen met Florence and the Machine. Dog Days Are Over. Dan weet je het zeker.

0: Justin Jackstyle, Turn the Lights Off bij 3FM.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Binnen nu en een paar tellen ook Ace of Base, All That You Want. Ik ga Artemis voor je draaien. Martin Garrix en Ed Sheeran zo meteen. Wat dat betreft, die zit muzikaal gezien helemaal goed vanochtend. Ik vind het gezellig om een beetje op te starten. Ik hoop dat je een heerlijke ochtend hebt zo far. Fijne dag van de Alter ook, als je dat viert. voor alles en iedereen die op een zolder leeft, of enkel glas heeft, of airco-loos door het leven gaat, ik heb goed nieuws. De komende dagen gaat het flink afkoelen. De zon die zit wat vaker verstopt achter de wolken. Dat is vandaag ook al het geval in het zuiden en in het oosten van het land. Er gaat hier en daar ook nog wel een bui vallen, wat onweer ook. Gemiddeld 19 tot 25 graden. Helemaal niet verkeerd. Vinden we niet erg, toch? Nee. Iets minder plakken s'nachts, iets meer buiten zitten zonder dat je factor 600 moet smeren. Ja, vind ik ook wel een keer oké. En nog een kleine 2 weken en dan begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Als je goed voorbereid je pools wil invullen op het werk, dan is vandaag de dag om wat scoutingwerk te verrichten. Van 's middags 12:55 tot vanavond 22:00 is het een non-stop komen en gaan van allerlei WK-oefeninterlands. Dus dan kun je een beetje gaan spotten welke wordt het. Heel eerlijk, ik kijk nu wel naar buiten. Het is wel echt verdomd grijs. Ik vind het nog een beetje deprimerend. Maar dat is oké. Dat is oké. We laten de zon schijnen op de radio met Drake.

0: heel eerlijk, ik denk dat de volgende samenwerking een stuk sneller het levenslicht gaat zien.
1: Obi Rijmakers.
0: Martin Garrix hoorde je samen met Ed Sheeran. Die had 10 jaar lang op de plank gelegen. Ze hadden 10 jaar nodig om die platen uit te brengen. Repeated heet die. Kwam door een aantal meningsverschillen tussen zowel Martin Garrix als Ed Sheeran op creatief gebied. Nou, toen kwam er ook nog allemaal zakelijk gezeik overheen. Ondertussen is dat in kannen en kruiken. Dus kon je eindelijk de muzikale liefdesbaby van Martin Garrix en Ed Sheeran horen. Maar het lijkt erop dat de volgende Garrix-samenwerking al in de pijpleiding zit. En die is volgens mij met Mystical Magical Benson Boone. De man met de snor. De backflip koning. Die twee die zijn al een hele poos super dikke matties. Ik zag een video deze week dat ze samen voor de voordeur staan. En dan door zo'n kijkgaatje ergens naar binnen gluren. Heel eerlijk, dat kan toch niet anders dan dat die twee samen de studio in zijn gedoken. Ja, dat moet wel. Het scheelde ook wel dat Benson Boone zijn laatste album volgens mij binnen een halve dag in elkaar stond. Die samenwerking met Martin Garrix, zo lang kan het allemaal niet duren.

Robbie hier met de weekendochtendshow op 3FM. Ace of Base hoorde je. And All That She Wants. Ik heb denk ik het allerbeste liedje van dit moment te pakken. En hij is eigenlijk niet eens van dit moment. Hij is al 6 jaar oud, maar ik heb hem gewoon nu pas voor het eerst ontdekt. En ik wil hem heel graag aan je laten horen. Hij komt uit Bogota, Colombia. In handen van een band die in principe bijna geen luisteraars heeft. Ze hebben, nou ja, wat zullen het er zijn? Misschien 100.000 op dit liedje. Dat is in muziektermen echt niks. Hè? Er zijn mensen die miljarden streams scoren. En toch is er iets hierin wat ik zo goed vind, waardoor ik het al wekenlang op repeat aan heb staan. Ik weet niet hoe ik het heb ontdekt, maar ik ben blij dat het is gebeurd. Ook voor jou. Want dan kun jij het ook ontdekken. Ze heette Lika Nova. En het klinkt gewoon als 32 graden en een koud pilsje. Solo 2 op 3 of

goed is het, hè? Oi, oi, oi. Ik zit een beetje op een Instagram te browsen van Lika Nova. Ik ben ze al weken aan het draaien hier op 3FM. Maar kan daar, ja, ik versta er dus niks van. Of althans, ik kan het niet lezen, want het is dus in het Spaans. Het ziet er wel uit alsof ze het goed naar hun zin hebben. Wat een fantastisch liedje. Lika Nova, Solo 2, hoorde je bij 3FM. Met binnen nu in een paar tellen Macklemore en Ryan Lewis.

0: Is that your grandma's coat?
1: McLemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, hoor je bij 3FM. Binnen nu en een paar minuten heb ik hem voor je. De nieuwste van Nothing But Thieves komt eraan.
2: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere...

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ik studeer luchtvaarttechniek.
3: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
4: Waarom heb jij geld van mama?
3: Het is een lening, dat ten eerste.
2: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
4: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
5: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
6: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: 3FM.
17: Good morning, het is 1 minuut voor 8. Zometeen muziek van Bruno Mars, ook AHA komt eraan met Take On Me.
18: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
25: Lekker zoet.
24: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
26: Dan gaan we vieren.
24: Aldi.
27: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
28: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
25: Dat is nog eens voordeel.
24: Ja, dus... Aldi.
27: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
29: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
30: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
29: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
30: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per

0: Goedemorgen. 12 minuten over 8. 3FM staat aan. Dankjewel daarvoor. Mijn naam is Elby.
1: Morning.
0: Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je ultiem lekker wakker wordt. Met Avril Lavigne, The Academic zometeen. Sam Smith en Naughty Boy met La La La. Som Jeuk komt nog voorbij. In principe, muzikaal gezien, heb je nu al de perfecte ochtend. Graag gedaan. Ga je goed? Ja, zit je er lekker in? Ik kom er net achter. Mijn vriendin die gaat vandaag de halve marathon van Utrecht lopen. Zij loopt de hele tijd halve marathons. Het is no big deal. Ik weet niet waarom, dat kan zij gewoon. En ik wilde er gaan volgen, maar ze heeft een startnummer van iemand overgekocht die Izzy heet. Wat is dat voor... goed. Ga ik niet alle issies ter wereld beledigen nu, maar... probeerde te volgen, maar dat hele account zit op privé. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe het gaat met de halve marathon. Maar ik gok dat ze net is begonnen. Ah, ik heb natuurlijk wel de locatie, ik kan even checken. Ik hoop vooral dat ze het erg naar de zin heeft met de halve marathon. Ja, die is al wel begonnen. Loopt nu in lunetten, lekker. Goed. Hartelijk welkom bij de Weekendochtendshow. Ik heb nieuwe muziek voor je. Het voelt toch een beetje als een soort superheld. Wanneer de wereld ze het meest nodig heeft, dan keren ze in één keer terug. De mannen van Nothing But Thieves. Het was 3 jaar geleden dat ze muzikaal enig nieuws hadden. Ja, ze zijn even verdwenen. Toen hebben ze nog ingevallen op Down the Rabbit Hole vorig jaar, volgens mij. Omdat Sam Fender, Mr. Sjaak Afhaak himself, weer de hele tijd zei... Sorry, ik kan toch niet komen. Maar gelukkig, ze hebben nieuw werk. Nieuwe tour ook. Ze komen op 15 en 16 januari volgend jaar langs in de Ziggo Dome. Ze hebben een album dat uitkomt, de Stray Dogs, 25 september. En ik dan was dat toch een beetje bang. Ik denk, zo'n band die dan weer eens een keer iets nieuws gaat proberen. Gaat dat wel goed? Het is echt ouderwets mega. Nothing But Thieves. En Evolution. Nieuw op 3FM. Come.

Bad Memories. Medusa en James Carter bij 3FM. Bad Memories hoorde je. 3FM is natuurlijk de festivalzender van Nederland. Die naam die doen we graag eer aan. Komende week, zowel bij de ochtend als de middagshow, de hele week tickets te winnen voor een weekend Pinkpop, inclusief plekken hier op de camping. Het enige wat je hoeft te doen is zelf een tent regelen en de rest komt wel goed. Samen met je beste maat naar Pinkpop. Komende week, 3FM, de ochtend- en middagshow.

Somjeu, maar dan met Dark Before the Dawn. Hey, mijn naam is Obi, dit is de Weekendochtendshow. Heb ik je ooit wel eens verteld over lieve indie? Ik hou in principe mijn bek niet over lieve indie. Het is mijn lievelingsgenre aller tijden. Ik hou zoveel van die muziek. Ik heb alleen het genre zelf bedacht. Het bestaat eigenlijk niet, sorry. Ik ben de voorzitter van de fanclub, ook het enige lid. Maar ik ga ervoor zorgen dat je ook lid wordt van de lieve indie fanclub. Het gaat om bands uit Australië, uit Engeland, uit Ierland, een beetje de US af en toe ook. En die maken hele lieve gitaarmuziek. Het is niet keihard rocken, het is juist meer een beetje, nou ja, zoals nu. Het zondagochtendgevoel. Een beetje rustig aan, een beetje liefde in je lijf. En dat dan in muziekvorm. Ik hou er zo van. En ik heb een hele playlist gevuld met alleen maar toffe, lieve indie-beentjes. Maar dit is misschien wel mijn favoriet uit die hele playlist. Ik hou zoveel van uit Ierland, uit Dublin, de plek waar ze Guinness drinken als water. The Academic. Live een fucking slechte band, maar zo leuk.

zo leuk. The Academic op 3FM en Fake ID. Als je nou denkt, hé, ik hou hier ook van. Check even 3fm.nl/indie. Of ga op Spotify naar Obi's Lieve Indie. Ik heb een hele playlist voor je volgeramd. Gewoon even op volgen drukken.

0: Avril Lavigne en Complicated bij 3FM. Goedemorgen.
1: De Weekend Ochtendshow.
0: Ik raakte laatst met wat vrienden na een aantal biertjes even aan het praten over de vraag: wat lijkt je nou het meest chille beroep aller tijden? Als je gewoon alles zou mogen kiezen in de wereld, wat zou je dan willen doen? Nou, de ene zei dat hij dan derde keeper bij een Europese topclub zou willen zijn, want je krijgt een miljoenen salaris. Je zit elke wedstrijd met je bek naar het veld te kijken. Je hoeft nooit echt de klappen te vangen. Er was iemand anders die wilde een of andere vage ondermanager bij een gigantische multinational zijn. Want ja, enorm salaris ook. Niemand controleert echt wat je daar aan het doen bent. Ik dacht, ik zou wel zanger willen zijn voor danceplaten, als ik zou kunnen zingen. En dat bedoel ik echt niet oneerbiedig. Kijk, de vocale inzingen op een danceplaat is een kunst aan zich. Maar je krijgt wel alle lusten zonder een hoop van de lasten van de muziekwereld. Je kan namelijk gewoon met enorme namen samenwerken. Als iets een enorme hit wordt, kun je daar een leuk salaris mee binnenharken. En tegelijkertijd kan je wel gewoon normaal over straat. Je kunt alle media en PR-dingetjes lekker overlaten aan de superster. En als je dan op een feestje de vraag krijgt, joh, wat voor werk doe je? Dan pak je er een paar enorme danceklappers bij. Dan kan je gewoon met trots zeggen, dit heb ik gezongen. Eigenlijk heeft zangeres Rani mijn droombaan te pakken. Heeft echt al een hoop grote dancehits gemaakt, daarvoor de vocals ingezongen. En nu met Bakermat kan ze een nieuw succes aan de cv toevoegen. Bakermat en Rani, I Love Life, hoor je nu bij 3FM.

tijd voor Obi's boodschappenspel. Waarin jij gratis en voor niks je hele voorraadkast aan kunt vullen. Maar denk je dat je er goed genoeg voor bent? Hoe het werkt, leg ik je dadelijk uit.

0: bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: 3FM. Hey, yo, yo, good morning. Het is 8:01. Zo meteen muziek van Madonna en Sabrina Carpenter. Ook de Counting Crows komen eraan.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.
16: 3FM.
17: Ster. Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong...
20: Vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voel...

0: bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ik studeer luchtvaarttechniek.
4: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
5: Waarom heb jij geld van mama?
6: Het is een lening, dat ten eerste.
3: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
5: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
7: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
8: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. €2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
15: Hey, goedemorgen. Een pak chocomel van het A-merk kost dat meer of minder dan 2,50. Als je het juiste antwoord weet, kun je zometeen in één keer je hele voorraadkast gratis aanvullen.

komt een nieuwe Shrek-film aan, hè? Dat ze deze weer eens een keer gaan gebruiken. Er is ook wel leuk, vind ik. Counting Crows, Accidentally in Love bij 3FM. Goedemorgen. Het is 13 minuten over 9. Mijn naam is Obi. Dit is de weekendochtendshow. Het wordt een prachtige dag vandaag. 25 graden. 28 zelfs op sommige plekken, zag ik. En ja, niet getreurd. Absoluut geen zorgen. Een klein onweersbuitje kan voorkomen. Maar verder gaat het zonnetje ook gewoon nog schijnen. Niks aan de hand. Zit je er goed in vanochtend? Ben je lekker opgestaan? Ik zit even een beetje naar de klok te kijken. Het is 13 minuten over 9. Mijn vriendin is de halve marathon van Utrecht aan het rennen. Ik dacht dat ze om 8 uur begon, maar ze begint om 9 uur. En zij staat nu... Ja, volgens mij is ze nu aan de start. Dus ze gaat zometeen... Nee, ik denk dat ze wel vertrokken is. Ik vind het allemaal moeilijk in te schatten. Ik snap niks van die app, jongen. Ondertussen ook die vrouw die doet dat, heb ik het gevoel elke week. Ik heb al 8 van die marathon-apps op mijn telefoon staan. Dus op een gegeven moment ook gescheten, toch? Hey, zometeen op 3FM een nieuwe editie van Mijn Boodschappenspel. Dat betekent dat je gratis en voor niks in één keer je hele voorraadkast kan aanvullen. En het is super simpel. Ik geef je 3 producten uit de supermarkt. Ik noem daar een prijs bij. En de vraag is aan jou. Ligt de echte prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Zo simpel is het. Zullen we een kleine oefenopgave doen, dat je weet of je goed bent in dit spelletje? Wat kost Jumbo varkenssausijzen 10 stuks? Meer of minder dan 5 euro. Jumbo varkenssausijzen 10 stuks. Meer of minder dan 5 euro. Ja, meer. 6,90.

0: hoor je te weinig. Dacht, ga ik even wat aan doen. Kendrick Lamar en SZA, All The Stars bij 3FM. Daarvoor Teddy Swims en Guilty. Het is 9:50 geweest. Vaste prik in je weekend. Tijd voor...
1: Obi's boodschappenspel.
0: Yes, met jouw kans om gratis en voor niks je voorraadkast in één keer aan te vullen. Test ik een beetje je kennis over de prijs in de supermarkt. Annelies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Aangenaam scanners te maken.
2: En dankjewel, jij. Ik kom met jou.
0: Annelies, heb je een beetje een lekker weekend gehad?
2: Ja, ik heb wel een lekker weekend gehad, ja. En ik ben vandaag ga ik voorbereiden. Morgen ga ik lekker een meetje met een vriendin op pad.
0: Wat heerlijk.
2: Ja.
0: Dus jij hebt even een week vakantie.
2: Heerlijk, ja.
0: Hé, ik heb ook bijna vakantie.
2: Lekker.
0: Kan ik nog mee?
2: Wat ga je doen?
0: Ja, niks eigenlijk. Ik ga een weekendje Antwerpen, dat is het.
2: Oh ja. Ja, oh, maar dat is ook lekker.
0: Maar kan ik met jullie mee?
2: Zeker.
0: Oké. Okay. Nou goed, even ter zake, Annelies. We lopen weer helemaal uit de klauwen hier. Ik heb 3 supermarktproducten en 3 prijskaartjes. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je het goed hebt, Annelies, dan is het product voor jou. Zit je ernaast, dan gaat hij naar de NPO Luister-app. Dan kan je meespelen, gewoon een berichtje sturen. En als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik in één keer de volle tas boodschappen naar je toe. En dan vul je je voorraadkast aan.
2: Nou, lijkt me leuk.
0: Ja, all right. Ik ben benieuwd hoe je het er vanaf gaat brengen. Here we go. Yes. Product nummer 1. Bakker Joop stroopwafels, 12 stuks. Kost dat meer of minder dan 1 euro? Dit is geen aanmerk. Ik zeg het er maar even bij.
2: Meer.
0: Meer dan 1 euro, zeg jij?
2: Ja.
0: Is niet goed. Ai. Oh. 69 cent was het juiste antwoord.
2: Oh, kijk, sorry.
0: No worries, nog 2 producten te gaan. Jumbo zeevruchten pralines, 250 gram. Meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer klopt. 2,55, dus die heb je binnen. En dan de Roxasect muggenstekker. 1 stuk. Meer of minder dan 8 euro?
2: Meer.
0: Meer klopt. 11,39. Ja hoor, bingo. Helemaal niet gek gedaan, Annelies.
2: Nee, nou mooi.
0: Net even jammer van die stroopwafels, anders had je de volle tas te pakken. Maar gewoon helemaal oké. Okay. Dus je krijgt van mij een muggenstekker en een zeevruchtenpraline. Hoe lekker.
2: Super.
0: Nou, geniet ervan en een fijne vakantie.
2: Dankjewel.
0: Hoi hoi.
2: Doei.
0: Je bent bij 3FM, de meeste muziek van heel Nederland krijg je hier. Sam Venner en Olivia Dean binnen nu in een paar tellen. Eerst Pommelien Thijs, dit is...

Wat een stem heeft die vrouw, hè? Sienna Spyro. Wat een goed liedje ook. Material Lover, nieuw op 3FM. Ga je lekker, lekker vaak horen. Good morning, het is 10 minuten over 9:30. Obi hier met de ochtendshow. Het is een mooie dag vandaag, gemiddeld 19 tot 25 graden. Hier en daar een klein onweersbuitje, maar dat snap ik ook wel. Na zo'n ongelooflijk warme week die we hebben gehad. Het is ook niet erg dat het een beetje afkoelt vandaag. Iets minder plakken s'nachts en iets meer buiten zitten, zonder dat je gelijk factor 600 zalf op je moet smeren. Nog kleine 2 weken, dan begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Als je goed voorbereid de pools in wil, dan moet je vandaag eventjes wat scoutingswerk verrichten. Van 5:30 tot vanavond 10:00 is het een non-stop komen en gaan van allerlei WK-oefeninterlands. Kun je alvast een beetje checken welke ploegen het goed doen. Hey, 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste muziek. Blink-182, Taylor Swift ook zometeen.

0: tref je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel de wereld. Ramon van Koeien.
2: Absoluut, goedemorgen.
1: Goedemorgen, maar naast radio-dj ben je ook een enorme wijnliefhebber.
2: Zeker, ja.
1: Sommigen zouden zeggen, alcoholist. En
2: je gaat heel snel, hè, tegenwoordig.
1: Ja,
2: dat label twee wordt... twee fles per dag, weet je, dan ben je alcoholist.
1: Maar je geeft graag een weekend wijnadvies aan de rest van Nederland... om ervoor te zorgen dat iedereen goed beschonken aan de zondag begint.
2: Zeker, ja.
1: Wat gaan we drinken vandaag?
2: Nou, ik zat te denken aan... kijk, dit is nog even lekker weer nu. Dus nu wil je nog even lekker iets fris drinken. En ik ben zelf dol op Bourgogne.
1: Ja.
2: De Bourgogne is altijd... zijn vette wijnen, dikke wijnen. Vaak een beetje een hint van honing.
1: Een pakje boter in een fles.
2: Het is echt niet normaal. Ja. Serieus, als je een pak margarine aan het drinken bent. Het is niet normaal. Margarine met een rietje. Nou, uiteindelijk dacht ik... dat gebied heeft veel meer te bieden dan alleen maar die Chardonnay. Ze hebben namelijk een andere druif. Die is wat minder bekend. Aligoté.
1: Okay.
2: Die is veel frisser.
1: Ja.
2: En die zorgt echt voor, ja, weet je, op een warme dag... dat je lekkere, flinke, mooie zuurtjes krijgt. Een beetje perig is die. En het leuke is, Bourgogne is alles duur.
1: Ja.
2: Maar deze is betaalbaar. Je kunt hem al gewoon krijgen voor onder de 100 euro.
1: Oh, maar dat is heel goed te doen.
2: Dat is goedkoop, toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, dan haal ik er inderdaad twee.
2: Ja.
1: Ben ik wel alcoholist bij deze, maar dat is oké.
2: Okay. Ah, ja, precies.
1: Heerlijk. Nou, gaan we drinken vandaag.
2: Ja, ga ervan genieten.
1: En veel plezier zometeen met Ramon van Koeien op 3FM. Je hoort hem naar de Swedish House Mafia. Moth to a Flame.

0: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikkeme.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry. Maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Koelvriescombinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
11: meer. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
10: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: 3FM. 10 uur in de Benelux. En de allermeeste muziek van de wereld krijgen hier Dua Lipa, Daft Punk, Pharrell. Zometeen en ook de Gorillaz komen eraan. Naar het nieuws.
2: De Wolf van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
3: Ster.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry. Het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf de stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand.

0: 3FM.
1: En training season.
2: Ramen voor koeien.
1: Goedemorgen, zondagochtend. Ja, toch altijd wel de mooiste ochtend van de week, toch? Geur van verse koffie, de geur van croissants, jam. Ja, of als je vlakbij de weilanden woont, de geur van mest. Ik heb dat helaas. Ik had de raam openstaan vannacht. Verdomme, alles ruikt naar de koeienstoel. Niet te doen. Afijn. Het boerenleven gaat ook gewoon lekker door op zondag. Net als de muziek van 3FM Lumineers, Bibi Rexha zo meteen. En eerst... De Gorilla's in het Clint Eastwood. Goedemorgen.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Lumineers. Ho hey bij 3FM. En Bibi Rexha en Fateless voor New Religion.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De WK-koers is aanstaande, nog maar 11 dagen tot het grootste voetbaltoernooi ter wereld. En als je aan het WK denkt, dan denk je natuurlijk ook aan heel veel goede voetbal-anthems. Met als absolute nummer 1, Waka Waka. Ja, die maakte Shakira in 2010 als anthem van het WK in Zuid-Afrika. Dus ja, als je zo'n succes wil evenaren, dan kan je of

Carnival van 3FM, Jordan Angel Feest. Een van de favoriete festivals van Max, de zanger van Ask and a Wolf, is Pinkpop. Als je daar ooit bent geweest, dan kun je erover meepraten. Maar als je daar nooit bent geweest, dan kan er heel snel verandering in komen. Vanaf morgen maak je hier op 3FM namelijk kans op 2 weekendtickets voor Pinkpop. In de ochtendshow bij Wijnald en Jamie vanaf 6 uur. En in de middagshow bij Barend en Benner vanaf 4 uur. Hoor je een ticketalarm en zodra je die hoort, moet je meteen een berichtje sturen via de NPO luisterapp. Dan zie je bijvoorbeeld live optredens van 21 Pilots, Teddy Swims, The Cure, Roxy Dekker, Foo Fighters en ook Sarah Larsson. Hoor je zo meteen samen nog met Clean Bandit trouwens. Dus morgen radio aan vanaf 7 uur bij 3FM. Mijn naam is Ramon, geniet lekker van je zondag. Ik heb de meeste muziek voor je met Bruno Mars, Risk It All Zo. En eerst The Killers.

Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony bij 3FM. Er komen veel berichten binnen via de NPO Luister-app. Kai die is met vrienden onderweg naar Bobbejaanland in België. Heel veel plezier, Kai. En Lola is een blokje aan het wandelen met haar hond en de oortjes op 3FM. Heel goed. En Peter gaat zo meteen naar die Michael Jackson film in de bioscoop om een beetje in te komen zo meteen Black or White. En eerst Fred Again, Adore You.

0: Jackson bij 3FM Black or White. En Fred again for Adore You.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het festivalseizoen is dit weekend ook officieel begonnen voor Antoon. Gisteren stond hij op Douwpop in Hellendoorn, zorgde voor enorme drukte bij de mainstage en voor heel veel amazing momenten, van hyperventilatie tot bootje. Vanavond staat hij om 8 uur op Westrock in Hulst, Zeeland. En komende vrijdag is hij hier te gast bij 3FM in de ochtendshow. Afgelopen vrijdag kwam deze uit, zijn nieuwste, de enige Antoon.

0: Ryder. Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: Waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 3FM. Hele goede morgen, geniet lekker van je zondag. 3FM draait de fijnste muziek met Harry Styles en ook Robert Miles, zometeen Children. Eerst het nieuws van 11 uur.
9: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
11: Ster.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor je.

0: Maas. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: 3FM. Ramon Verkoeien.
15: Hele goedemorgen. Afgelopen vrijdag kwam Bente met nieuwe muziek. Werd meteen de 3FM meegerit. Je hoort daar zometeen ook Robert.

Robert Miles, Children en Harry Styles voor American Girls. Het is druk in de 3FM Livebox komende week. Ja, we moeten echt even zorgen voor een volle koelkast, want vrijdag komt Antoon langs in de ochtendshow. Donderdag spelen S10 en Oscar de Wolf een nieuwe single. En komende woensdag bij Wijnand en Jamie in de ochtend, Bente. Afgelopen vrijdag bracht ze een nieuw liedje uit en die vinden we bij 3FM meteen zo goed. Die hebben we bekroond tot 3FM mega hit. Je hoort hem zo meteen. Eerst Chef Special.

aanstaande maandag naar 3FM. De nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de

Real Slim Shady. En daarvoor de nieuwe 3FM meegeet van deze week. Bente 3-2-1 3FM. Op deze redelijke sportzondag. Voetballiefhebbers zijn nog aan het bijkomen natuurlijk van die Champions League finale van gisteravond. Paris Saint-Germain heeft gewonnen. Voor de duidelijkheid, mocht je het gemist hebben. Maar ook op deze zondag wordt er volop gesport. Jonas Vingegaard die verzilvert vanmiddag de roze trui in de laatste etappe van de Giro d'Italia. In Ermelo vandaag de laatste dag van het NK Dressuur. Dat is met paarden. En in Zeist kun je zometeen de training van het Nederlands elftal bekijken. Daar kun je gewoon bij zijn. De voorbereiding voor het week.

zondagochtend van 3FM. Ja, geniet nog even van de zon als je hem ziet vandaag. Maximum temperatuur ligt rond de 24 graden. En die neemt de komende dagen alleen maar af. Gaat het ook nog eens meer regenen? Als ik een tip mag geven, ik zou gewoon nu naar Ibiza vliegen. Hele week zondag en daar staat David Guetta morgen te draaien. Je hoort me zo met When Love Takes Over en eerst Summer. Dit is 12 to 12.

0: Olivia Rodrigo, Good For You, David Guetta en Kelly Rowland ervoor. When Love Takes Over.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Wat maakt iemand een goede popster? Ja, daar zijn er meningen over verdeeld. De een zegt dat je vooral goede liedjes moet hebben. Een ander weer dat je dan vooral een goede stem moet hebben. En er zijn er weer andere mensen die vinden dat je er als popster vooral goed moet, moet uitzien in de tanktop. Oftewel de looks moet hebben. Nou, Jim Gardner heeft ze allemaal.

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: 3FM. Een hele goede middag. Dit is 3FM op zondag met de allermeeste en fijnste muziek. Fatboy Slim en ook Somjeu komt eraan. Eerst het nieuws van 12 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
9: Ster. Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, potverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
0: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: 3FM. Ramon Verkoeien.
7: Hele goedemiddag. Ja, de meest relaxe dag van de week. Vier je natuurlijk met de meeste muziek van 3FM. Fatboy Slim hoor je zo meteen. Ook Sommier komt eraan. En eerst Jack Jones en Ray. You Don't Know Me.

Sommieux, Dark Before the Dawn bij 3FM en Jax Jones ervoor, You Don't Know Me. Hey, de NPO Luister-app is dé plek waar je de beste podcast kunt luisteren. Je kunt luisteren naar de beste radiozenders van Nederland. En je kunt ook nog eens een berichtje sturen naar de studio. Tara deed dat bijvoorbeeld. Ze zegt, ik luister 3FM vanuit een bungalowpark in Drenthe. Wie kent je weg met de familie? Davy Zuurt, ik ga zo meteen een rit maken op een nieuwe motor. En Thomas zegt, ik ben onderweg naar een lunch met mijn schoonouders. Zin in, puntje, puntje, puntje. Geloof er niks van. 3FM draait de muziek met Fatboy Slim. We come along.

0: 3FM Weekend. Tattoo, all the things you said. Daarvoor nieuwse Jonas Blue, Edge of Desire. Zometeen een ultiem zondagliedje van Drake. Passion Fruit komt eraan. En ook Fever Dream van Alice Warren zometeen.
1: De slowste mens.
0: Maar ook op de zondag van 3FM doen we het rustig aan, doen we het relaxed. En spelen we de slowste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, wie hoor je zometeen vertraagd voorbij komen? Als je het weet, moet je meteen je antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Heb je hem niet? Download hem meteen even de NPO Luister-app. Even 3FM aanklikken en dan kun je een bericht sturen naar de studio. Moet je wel eerst even weten wie hier vertraagd is? Als je het goed weet te raden, win je een zak kroephoek naar keuze. Want probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond, dat is niet te doen. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd? Ja, sorry, ik heb een beetje voorpret, want blijft de piepstem, blijft hij nog overeind? Laten we even luisteren.
2: Ik had een hondje gehad, is ook zo. Maar die was één dag bij mij. Hij keek me gewoon de hele dag aan. Elke keer kijken dacht ik, weet je wat? Ik heb het iemand anders terug laten brengen. Ik ben toen in een veld gaan zitten.
0: Logisch.
1: De slowste mens.
0: Ja, wie is er vertraagd

trying to think of the right thing to say.

0: is het zondag of is het zondag? Drake, Passion Fruit bij 3FM. En daarvoor Alex Warren en Fever Dream. Zo meteen hier, want je krijgt natuurlijk de meeste muziek. Onder meer de nieuwste van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Die heet Repeat It. Zo.
1: De slomste mens.
0: Maar eerst tijd voor de grande finale van de slomste mens. Want in het weekend doen we het rustig aan, hè? Aan jou de vraag om te raden wie er vertraagd is. Dit is de opgave voor vandaag.
2: Dat mondje God is ook zo. Maar die was één dag bij mij. Hij keek me gewoon de hele dag aan. Elke keer kijk.
1: De slomste mens.
0: Ja, die grande finale van de slomste mens spelen we vandaag met Linda uit Uithoorn. Hallo Linda.
3: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
3: Het gaat goed hier.
0: Ja?
3: Ja, lekker weekend.
0: Ja, wat doe je dit weekend?
3: Wij zitten nu in de auto. De jongens hebben net bij opa gelogeerd. De Champions League finale gekeken.
0: Leuk.
3: Die hebben we opgehaald. En we zaten naar de luisteropdracht te luisteren. En we wisten het antwoord direct.
0: Allemaal ook.
3: Allemaal.
0: Tjoh, dat die Mark-Marie Huijbrecht zo populair is. Zo, onder de doelgroep.
3: Ja, jongens kennen hem van Hollands Got Talent.
0: Natuurlijk, ja. Daar is hij natuurlijk een van de juryleden.
3: Ja.
0: Ik wil nog even vragen voor de vorm wie is er vertraagd. Maar jij denkt dus Mark-Marie Huijbrecht, hè, jullie?
3: Ja, dat denken wij.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Ik had een hondje gehad, is ook zo. Maar die was één dag bij mij. Hij keek me gewoon de hele dag aan.
0: Ja, Linda, dat is het goede antwoord. Weet je ook waarom die in het nieuws is op dit moment?
3: Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Ja, mensen zijn een beetje boos op Mark-Marie Huijbrecht, want hij vertelde deze week in de podcast, samen met Isa Hoes, dat hij een hond gekocht had en na één dag ook weer heeft terug laten brengen. Dus niet eens zelf heeft hij laten doen. Inmiddels schaapt hij zich er wel een klein beetje voor.
3: Ja, oké, nee, dat wist ik niet.
0: Ja, een beetje een raar bericht, maar ja, ze hadden geen klik. Dat kan dan af en toe.
3: Ja. Ja,
0: okay. Het levert jou op, of jullie, een zakgroepboek naar keuze. We hebben de naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welk had je gehad willen hebben?
3: Nou, mijn zoon zijn overtuigend voor Bali gegaan.
0: Bali, tropische keuze, helemaal goed.
3: Ja.
0: Die gaan we opsturen naar je. En heel fijn, heel fijn weekend nog.
3: Hetzelfde, dankjewel. Hoi, doei. Tot de uitzending.

0: FM, Empire of the Sun, Walking on a Dream en Jelly Roll ervoor. I'm good. Ah, de zondag van 3FM gaat lekker door zometeen met Sebastian. Die heeft ook de fijnste muziek. Onder andere Coldplay. En ik zie Olivia Dean staan en nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastian.
1: Met onder andere deze.

0: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
1: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: De wereldorde verandert in razend tempo.
9: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
10: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
13: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
12: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: 3FM.
19: Bon Jovi, Bon Jovi a tutti. Zometeen de allermeeste muziek op je zondag. Ramon heeft zijn best gedaan. Het is niet gelukt. Kan nog meer. De Coldplay komt er bijvoorbeeld aan. Eerste laatste nieuws.
20: Jeroen van Kamp met het NMA Journaal.
19: Dag Jeroen.
20: Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
18: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
25: Een nieuwe grill op ons terras.
26: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
27: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
28: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
29: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
30: Ik ben best wel streng voor mezelf.
31: Ik wil gewoon in Spanje zitten.
32: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
33: Banden liggen eraf.
34: Drie op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
35: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
36: 3FM. BNN Vara. Sebastiaan Okhuizen.
19: Welkom op de zondagmiddag van 3FM met de allerfijnste muziek. Lord en team, hoe lang heb je die al niet gehoord? Nou, het gaat binnen een kwartier.

another 54 Ultra en Talk to You bij 3FM. Een hele goede middag. Het is Sebastian hier op de plek van Mark en Mai. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb een beetje een vermoeiende zonnige ochtend achter de rug. Het was weer tijd om langs de lijn te staan bij de hockey. Dames 2, MACT. Mixed Hockey Club Teteringen, let's go, 4-1 verloren. Dat was even goed minder. Ik heb er ook allemaal geen controle meer over, joh. Einde van het seizoen is in zicht. Ik heb het zelf niet meer in de hand. Maar goed, hopelijk heb jij een iets gecontroleerdere zondagochtend gehad. Ben benieuwd hoe het allemaal is verlopen, hoe je er een beetje bij hangt vandaag. Dan kan ik een beetje inspelen met de 3FM-playlist. Op jouw wensen, op jouw behoeften. Ben je lekker op pad, zit je in de auto, rustig aan op de bank in de woonkamer, kan natuurlijk ook. Of, zeker niet onbelangrijk, de strijders die Nederland draaiende houden op de zondag, ben je lekker aan het werk. Kom vooral voor langs via de NPO luisteren. Ik vind het altijd gezellig om even met je te chatten, even te bellen. Kan van alles zijn. De muziek en de hele zender is eigenlijk voor jou op deze zondagmiddag. Zometeen Post Malone, Enough is Enough. Ook Lord, mijn team, komt eraan. Na een nieuwe tune van het album van Olivia Dean. Misschien wel een van de fijnste. Sowieso een fan favorite. Nieuw bij 3FM, Baby Steps, Olivia Dean.

Het gaat echt, echt, echt, echt, echt heel erg spannend worden. Post Malone gaat een nieuw album uitbrengen. Hij zou ook op tour gaan, maar eigenlijk is alles nu gecanceld. Uitgesteld, moet ik eerder zeggen. Die tour is gewoon gecanceld, omdat hij zijn album af moet maken. En die lat voor dat album ligt echt, om meerdere redenen, veel en veel te hoog. Het album gaat The Eternal Buzz heten en hij heeft, rondom het aankondigen van die cancellation van die tour, ook laten weten dat er maar liefst 40 tracks op dat album gaan staan. Dat is echt mokerveel. Dat is echt ongekend veel voor een album. Hij heeft natuurlijk de switch gemaakt naar country muziek. Hij is ooit natuurlijk begonnen als SoundCloud rapper, toen sowieso die hip-hop kant op blijven gaan eigenlijk. Toen met F1 Trillion in 2024, dat album wat echt een mega succes was, met onder andere I Had Some Help, is hij dan die country ook ingedoken. Dus het kan nu wederom alle kanten opgaan. Er zijn een hoop experts die een hoop scenario's voor hem schetsen, dat het, als het goed gaat, misschien wat weer persoonlijk wordt en dat het ook echt die 40 tracks waard is. Of dat hij juist wat minder op die vocale exhibitie gaat lopen. Hij wil natuurlijk altijd laten horen dat hij best wel goed kan zingen. Maar misschien kan hij gewoon wat beter op die songwriting gaan zitten. Maar er zijn toch wel een hoop mensen bang dat er gewoon veel te veel features op dat album gaan zitten. Dat het misschien wat lui is geworden. Kwantiteit boven kwaliteit. En dat het een soort van extended versie wordt van dat legendarisch succesvolle F1 Trillion album. Dus het is een beetje een les ook, denk ik, voor jou, voor iedereen van het leven. Stel dingen niet te veel uit, leg die lat nou niet te hoog voor jezelf. Dan neemt die druk alleen maar toe. En je weet, hoe groter iets is, hoe groter de mislukking ook zal zijn. Dus ga het in de gaten houden. Post Malone, binnenkort is nieuwe muziek met een heel groot album. Het is 3FM waar je naar luistert met zometeen Kensington. Stay, eerst Lord en Team. Wait till you're announced.

3FM en Stay. Welkom op de zondagmiddag. Sebastiaan hier. Leuk dat je 3FM luistert. Het is natuurlijk wel de dag en het moment nu nog om ook even snel de boodschappen te doen. Even snel de supermarkt in te duiken. Een goed borrelplankje te halen voor vandaag. Hé, dat is lekker toch? En het mooie is, hier bij 3FM win je zometeen een

0: somebody else.
1: Kijk ook Khalid en Griffin. En Save My Love hoorde je bij 3FM. Judith, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is je weekend tot nu toe?
2: Nou, we hebben een heel goed weekend gehad. We zijn op de terugweg vanuit Wijk aan Zee, dus.
1: Oh, hebben we goed weer gehad?
2: Heel goed weer gehad, lekker geborreld. Dus ik dacht dan nu de borrelplank winnen.
1: Ja, die borrel kan nog een beetje extended worden. Je maakt kans op een heerlijke borrelplank die je zometeen lekker kan samenstellen. Als jij nu woord voor woord weet te winnen. Het is een nieuw spelletje wat ik zelf op de vroege ochtend van 3FM speel door de week. Maar ik dacht, ik ga het ook een keer op zondagmiddag proberen. Wie weet dat het daar ook wel lekker werkt. Wat we gaan doen, jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om een woord te raden dat ik hier voor mijn neus heb. Wat ik ga doen, is ik ga jou telkens een woord geven wat daarmee te maken heeft. Voor ieder woord dat ik geef, doe jij een gok om het uiteindelijke woord te raden. Als het fout is, hoor je dit. En dan geef ik je weer een volgend woord om jou de goede richting in te duwen. Ik mag niet een deel van het woord zeggen of iets wat er zeg maar op rijmt of heel erg op lijkt. Dus die regel snap je wel. En als je dus binnen 45 seconden weet te raden welk woord het is, dan ga je er vandoor met een heerlijke borrelplank.
2: Nou, zou mooi zijn.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Alright, gaan er 45 seconden nu in. Keuken.
2: Een mes.
1: Lepel.
2: Een kopje koffie.
1: Vork.
2: Bestek.
1: Keukenblok.
2: Een snijmes.
1: Keukenkast.
2: Wat lastig. In de keukenblok. De vieskoets.
1: Ik zeg dan ook nog mes.
2: Mes, een bord.
1: Trekken.
2: Kopje.
1: Open trekken.
2: De steklaar.
1: Ja, je hebt hem goed zeg. Wat lekker. Op de valreep heb je hem. Wat goed je dit. Lekker man. Je mag een heerlijke borrelplank gaan samenstellen, Thomas 1. En op kosten van 3FM, hoe lekker is dat?
2: Ja, heerlijk. Dan kunnen we nog even doorgaan met borrelen.
1: Nou, geniet ervan en wel thuis. Nog heel ver moet je nog rijden?
2: Ja. Nou, nog eens een half uurtje, denk ik.
1: Lekker man, de nieuwe jungle krijg je nu voor onderweg.

0: is I Just Might bij 3FM. En ja, je hebt het vast wel gehoord. De leeuw komt eraan.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar de zwerfhonden ook. Oftewel Stray Dogs. Zo gaat het nieuwe album van Nothing But Thieves heten. Is aangekondigd volgend jaar ook nog eens in de Ziggo Dome in januari. Oftewel, ze zijn helemaal terug met de sound die we stiekem van ze gewend zijn. Die we heel even hebben gemist op het vorige album. Maar ik ben heel blij dat ze terug zijn. Nothing But Thieves met de nieuwste Evolution. Nu bij 3FM. Come.

0: Jonas Brothers bij 3FM en Only Human. Zometeen Isabel van Gelder met een van de allermooiste liedjes van dit moment. Gloednieuw uit Nederland, maar ook dit.
1: Zometeen op 3FM. Meer Sebastiaan. Met onder andere deze.

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: 3FM. Een hele goede zondagmiddag. Hopelijk geniet je een beetje van het licht aanwezige zonnetje. Zometeen Taylor Swift en ook Imagine Dragons bij 3FM.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moeten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden.
6: 3FM.
7: Ster.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De wereldorde verandert in razend tempo.
19: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
20: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
24: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
25: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
26: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
27: Ik ben best wel streng voor mezelf. Ik wil gewoon in Spanje zitten.
28: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
29: Banden liggen eraf.
30: Drie op reis, de reis van je leven. Vanavond om 7:45 bij Pien en Vara op NPO 3.
31: 3FM. Sebastian Okhuizen.
13: Mocht je al de hele dag een beetje van hop naar her rennen, van sportveld naar supermarkt en van familie naar schoonfamilie, geen zorgen. De trek om bij te komen, zometeen naar Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

kan er prima bij dit, hè? Het geluid van een ronkende motor. Jordan Imagine Dragons met 3FM en Believer zijn confirmed als headliner van het grote seizoensafsluitingsfestival van de Formule 1 na de Grand Prix van Abu Dhabi in december. Nou, misschien dat Max Verstappen nog een beetje kan klimmen en dat hij het mee kan vieren met de jongens van de Imagine Dragons. Maar ik vind het wel een goede act hoor, om zo'n feest af te sluiten. Het is alleen jammer dat het in Abu Dhabi is. Het is gewoon een hele grote groep ongeïnteresseerde sheiken.

0: van die hoofddeksels op.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dat is toch een beetje jammer. Gelukkig zit jij gewoon lekker als goed is in Nederland of ergens anders in de wereld en heb je 3FM aanstaan. Dat betekent dat je gewoon houdt van muziek en daar ben ik heel blij mee. Wat fijn dat je erbij bent. Het is Sebastian hier. Normaal hoor je mij op zaterdag en zondagavond bij 3FM. Vanaf 10 uur met Vooraan, waar ik je eigenlijk naast mij vooraan zet bij de allernieuwste muziek uit Nederland. Zo kwam laatst Isabel van Gelder langs in de livebox en die zette dit prachtige liedje neer. I Don't Wanna Fall In Love Again, nu bij 3.

0: kleding te zien. De spanning loopt op, je draait je om. En daar staat iemand in een trouwjurk. Met sluier en boeket. En dan denk je... De laatste keer dat ik me aanstaande zag... toen had ze nog geen snor. Het is toch heel snel gegaan dan. Dat was in Amerika gebeurd bij Hannah uit Utah. Die dacht, weet je wat, ik ga mijn aanstaande man in de maling nemen. Ik gooi Benson Boone in mijn bruidsjurk. Benson Boone, die heeft gewoon de bruidsjurk van Hannah aangedaan. Is vervolgens down the aisle gaan lopen. Die gozer draait om en denkt, what the fuck, joh. Stel, dat gebeurt in Nederland met een Nederlandse zanger. Staat opeens Dylan Woestoff in je bruidsjurk. Nou, nee, dat past ook niet met zijn ego.
1: Ben jij met mijn schouwen?

0: Florence en de Machine, die weten wel hoe ze het publiek even moet vertellen. Dat zijn gewoon de basis, hè? Hoe het allemaal werkt. Het is natuurlijk gewoon een trend. Je ziet het ook bij Harry Styles de afgelopen week in de Johan Cruijff Arena. Het is niet normaal, al die telefoons in het publiek. Echt niet normaal, maar het is ook een beetje... Je ontkomt er niet aan tegenwoordig. Maar ze heeft er wel wat van gezegd tijdens het concert laatst. Florence and the Machine.
1: Like how Her Majesty the Queen would say... Put your fucking phone away!
0: Beetje grof. Maar misschien kunnen we het wel gebruiken bij Pinkpop met die sterrenliner.
2: Ga met 3FM naar Pinkpop.
0: Want de artiesten die je daar gaat zien... die wil je eigenlijk ook wel zelf filmen. The Cure, Foo Fighters en 21 Pilots dat headliners. Daaromheen zoveel sterren. Roxy Dekker, Teddy Swim, Sarah Larsson. Editors zijn erbij. Jet van der Steen is erbij. Isabel van Gelder is erbij. Oh, we houden het allemaal niet meer bij. Maar gelukkig kun jij er wel bij zijn. Om even in B-movie taal te spreken. Komende week win je hier bij 3FM met de ochtend- en de middagshow kaarten. Voor jou en een plus 1 voor Pinkpop 2026. Dat betekent van donderdag tot en met maandag lekker naar Landgraaf. Op vrijdag, zaterdag, zondag de allerbeste muziek van de wereld live. Op een heerlijk veld in de zon zien. En 3FM brengt je er gewoon naartoe. Het enige wat je moet doen is gewoon die zender aanknallen.
3: Loester, vanaf aanstaande maandag naar 3FM. De nationale popzender Oud-Hilversum. Op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de

ontzettend gevaarlijk om met Sam Smith samen te werken. Hij deed in 2023 mee aan het eerste seizoen van The Traitors. De Nieuw-Zeelandse versie van de Verraders. En Sam wist daar doorheen te komen als verrader. Sam wist daar ook te winnen. En achteraf vertelde Sam Smith dat hij het nogal leuk, opwindend en enthousiasmerend vond om een verrader te zijn. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, Sam Smith. Komt die naam met die koker, Sam Smith. Krijgt hij zelf ook gewoon een stijve koker. Niet meer samenwerken.

0: bij 3FM en Wastelands.
1: Vooraan met Sebastiaan.
2: Iedere zaterdag en zondagavond neem ik je bij Vooraan mee naar de allerbeste, allerbeste plek om hier bij 3FM nieuwe muziek te ontdekken. Gisteravond sprak ik tijdens Vooraan Estien en Oscar de Wolf over hun allernieuwste track. Safe and Sound, een heel bijzonder liedje. Waarin Estien deels Engels zingt. En Oscar de Wolf, die normaal natuurlijk Engels zingt, dan weer Nederlands zingt. Een hele vette combinatie tussen het beste wat Nederland en Vlaanderen samen te bieden hebben. Het was een best wel moeilijke periode natuurlijk de afgelopen tijd voor Estien. En ja, ze hebben wel echt wat aan elkaar gehad.
3: Wat heeft de ander jou gebracht in deze situatie? Wat heb je van Max geleerd?
4: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat in een periode dat dat niet zo goed met mij ging, toen had Max mij een berichtje gestuurd met eigenlijk van, hey, als jij iemand nodig hebt, dan ben ik daar. En dat was voor mij heel betekenisvol. Dus daar ben ik eigenlijk ook op ingegaan. En ik heb toen bij hem gewoon een plek gevonden bij hem thuis, die ik echt nergens anders vind. En ik ken ook niemand zoals Max. Dus dat was sowieso voor mij heel warm en heel fijn. Dus dat heb ik eigenlijk bij hem gevonden. En los daarvan ben ik eigenlijk al jaren mega fan van hem. En vind ik hem heel interessant. Hele interessante artiest. Dus ik had eigenlijk nooit gedacht dat wij zo dicht bij elkaar zouden komen. Maar nu heb ik vooral ook heel veel zin om met elkaar samen te zingen. Want we hebben het nu een keer in de studio gezongen. Maar we willen het ook wel een keer graag live met elkaar zingen. En dat vind ik ook heel bijzonder.
2: Het is een heel bijzonder gesprek geworden. Het hele gesprek, het hele interview kun je nu alvast terugluisteren via de NPO Luister-app. Daar staat hij als fragment klaar op de pagina van 3FM. En vanavond hoor je het tweede deel wat gisteren nog niet is uitgezonden. Hier bij 3FM rond de klok van, wat zullen we zeggen, 11:30. Waarin we nog iets verder duiken samen met Estien en Oscar de Wolf over die opvallende gebruik van taal, Engels en Nederlands, voor hun allebei wat nieuws. En de track heet Safe & Sound, hoor je komende donderdagochtend live bij 3FM, bij Weinand en Jamie in de ochtend hier in de Livebox. Voor nu hoor je me in een MP3 versie. Niet minder mooi.
5: If the world spins the other way around, and the ocean swallows everybody down.

0: The Weeknd op 3FM en Save Your Tears. Bibi Rexha en Faithless, New Religion ga je horen. Khalees, Trick Me. Er is zoveel muziek om nog te draaien op 3FM. Dat ga ik dan ook doen ook.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze.
0: Wel het meest bij ben om zometeen te draaien op het allerbeste moment om deze track te draaien. De zondagmiddag, de allernieuwste van Nigo.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: Every Breath You Take. BB Rexha aan Fetus en het nieuws van Nigo. Zometeen na het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel, ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een laatste refresh geeft aan dat de langste files staan op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer 10 minuten. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar. Maar liefst 15 minuten. Sterkte onderweg.
2: 3FM.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer.
6: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
7: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
8: Ik ben best wel streng voor mezelf.
9: Ik wil gewoon in Spanje zitten.
10: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
11: Banden liggen eraf.
12: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 7:15 bij BNNVARA op NPO 3.

Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
6: Hopelijk heb je een heerlijke zondagmiddag en wordt de muziek van 3FM de factor die jouw zondagmiddag nog beter maakt. Zometeen de nieuwste van Higo naar Best.

Alexa, Faithless, New Religion, hoorde je bij 3FM. Ik heb de afgelopen tijd een beetje veel shows overgenomen van collega's. Je hoort me nu ook op de plek van Mark en Mai natuurlijk. Een beetje druk geweest. En dan vergeet ik af en toe gewoon eventjes na te denken over het feit dat ik ook nog gewoon familie en vrienden heb die ik af en toe moet bezoeken. En dan ben ik jaloers op de jongens van Higo. Die zijn namelijk gewoon elkaars allerbeste maten. En die werken ook samen. Maar ja, artiestenleven, het is natuurlijk hartstikke zwaar werk. Maar het is niet, zeg maar, gewoon een 9-tot-5 kantoorbaan. Of heel de tijd binnen zitten. Nee, je kan van alles doen met elkaar om inspiratie op te doen. Je kan op schrijverskamp gaan. Nou, dat is gewoon een vriendenweekend in principe voor de jongens. Je kan gewoon de studio induiken en daar de allergrootste lol hebben. Je kan optreden met elkaar. Je kan in de bus zitten de hele dag met elkaar. Eigenlijk doen zij natuurlijk als band en als vriendengroep de hele tijd dingen die je als vriendengroep gewoon wil doen. Maar ik zag afgelopen week een filmpje voorbij komen op de Instagram van Higo. En dat maakte me wel heel erg jaloers, jongen. Dat ze gewoon met z'n vijven gewoon lekker een balletje aan het trappen waren op een veld. En toen hadden ze op Insta hadden ze gewoon een filmpje ervan gezet. Een timelapse, zonnetje erbij en dan dit liedje erbij. Een allernieuwste track die misschien wel dat gevoel van vriendschap en gewoon geluk helemaal samenvat. Ik ben zo blij dat ze deze hebben uitgebracht. Was precies goed op de zondagmiddag van 3FM. De nieuwste van 3FM Talent Higo heet Vallen in Geluk.

De nieuwste van 21 Pilots, Drag Path. En ik ga misschien wel de zomerhit van 2026, de Bausa met Magnetic, helemaal in het putje flikkeren voor je. Ga ik helemaal verpesten. Echt waar.

een tune, man. Zin om deze te horen op Pinkpop. 21 Pilots, nieuw bij 3FM. Je hoort de drag band. Deze klinkt je vast niet onbekend na de eerste weken van de lente. De Bausa en Magnetic. En het is verschrikkelijk. Vanaf nu is deze plaat helemaal verpest. Dat weet ik zeker. Het komt allemaal door een collega van mij. Jelmer Witteveen. Je weet wie je bent, motherfucker. Die kwam gisteren op de gang naar mij toe. Want ik gooi het in de wandelhanger, kun je dan wel zeggen. Die kwam gisteren naar me toe, die zei... Hey, die Magnetic van de Bausa, die lijkt eigenlijk wel op Fleming met automatisch. Dacht ik, zou dat echt zo zijn? Zou dat echt zo zijn? En jawel. Niet normaal! Dan kun je gewoon bijna één op één over elkaar heen leggen. Luister.

aan je trekken zijn gekomen dit weekend. En dan heb ik het over het fysieke trekken. Daar kunnen we zo meteen in het ministerie van zwoele zaken. Ed Sheeran en over Pascal Fidi. En eerst Prospa en Clooney, nieuw bij 3FM. Free your mind.

ben ik designated survivor. Voor de huidige minister van het mysterie van zwoele zaken. Mai voorbij, die is even vrij dit weekend. Maar geen stress. Zwoele muziek met het mysterie van zwoele zaken komt... Het is al niet meer in jouw kant op. Zodat je nog even heerlijk in het weekend kan blijven hangen. Het ministerie is eerder deze week bijeengekomen. Tot een unaniem besluit gekomen. Wat altijd best wel makkelijk is bij een eenmansministerie. Maar goed. Om vandaag in het ministerie van zwoele zaken in het zonnetje te zetten. Boy in Red van Isaiah Rashad en SZA. Officieel gecertificeerd bij deze als glijplaat. Dat is een track die Mai de afgelopen week al vaker heeft gedraaid op 3FM. Het zijn de stemmen van Isaiah Rashad en SZA die gewoon als een soort witte wief uit de Baron van de Efteling om je heen wuiven. En je helemaal inpakken in zwoele zaken. Het is een nummer dat zo heel zachtjes naast je komt zitten. Een arm om je heen doet en zegt, hey, rustig aan. We hebben nog de hele middag en de hele avond. Nieuw en zwoel. Isaiah Rashad en SZA met Boy in Red. Natuurlijk bij 3FM.

Waves op 3FM met zijn nieuwste Mr. Know-it-all. Ga je ook vinden op Pinkpop 2026. En dan denk je, ah, Pinkpop, landgraafver rijden, allemaal duur. Heel veel gedoe, transactiekosten, als je dat noemt. Dat maakt niet uit. Want komende week, vanaf morgenochtend 6 uur 's ochtends tot aan vrijdagmiddag 7 uur 's avonds, maak jij bij 3FM, dat is de zender waar je dus nu naar luistert, anders hoor je het niet, kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Dat is toch lekker, hè? Hou die zender maar lekker op 3FM.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
2: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
2: Absoluut, kortingen tot wel 600 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: De wereldorde verandert in razend tempo.
4: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
5: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO NPO 2.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason... die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen... in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

0: Daar gaan we zo meteen weer na het nieuws. Van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
5: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

vrijdagmiddag, 4 uur. Je weet wat dat betekent. Het beste moment om even een fotootje te sturen van je uitzicht. Vind ik leuk om te zien. Weet ik ook een beetje voor wie ik hier zit, weet je wel. Doe dat even via de NPO Luisterapp. Meer dan welkom, hij staat wagenwijd open. Even gewoon een gezellig zondagmiddag voor je. Ben je een ijsje aan het eten? Zit je ergens op de bank? Zit je op het terras? Stuur even een fotootje van je uitzicht via de NPO Luisterapp. Vind ik alleen maar gezellig. Het is Hozier en Too Sweet bij 3FM.

0: is wel degelijk aan het werk.
1: Mijn woonkamer. Keihard aan het werk.
0: Ja, en dan moet ik wel even uitleggen wat er op de foto staat. Daar staat een onmiskenbaar DAF-stuur te zien. Ik ga er gemakshalve vanuit dat Maurice op de vrachtwagen zit. En Peter...
2: Nou, goedemiddag, 3FM. Ik zit gewoon binnen even lekker wat te eten. Groet Peter.
0: Lekker, Peter. Eet smakelijk. Ik moet zeggen, je bent er keurig op tijd bij om 4:15. Hey, hartstikke lekker voor de zondag. Zometeen hier, Jamelia Superstar.

Jamilia Superstar hoorde je op de zondagmiddag bij 3FM. Die zo'n 20 jaar na dato eindelijk weer, tenminste ik hoop dat het gaat lukken, gaat zorgen voor misschien wel de zomerhit van 2026. Uit de handen van Idali, Ronnie Flex en Frenna, gebaseerd dus op Superstar. Dit is

kwestie dus. Dus dat is even hartstikke gefeliciteerd. Vieren ze in de tuin, zitten lekker buiten. Hetzelfde geldt ook voor Mike. Die stuurt een foto van zijn mountainbike. Dat rijmt, Mike op zijn mountainbike. Die

0: En over een independent woman gesproken. Ze heeft de populairste te pakken, de belangrijkste track van komende week te pakken. Bente met haar meegeet. 3, 2, 1, go!
1: 3,

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

door de Independent Women op de zondagmiddag van 3FM, waar het hoog tijd is om er even wat van Tame Impala te draaien. En ja, deze is in een paar maanden uitgegroeid tot eigenlijk een van zijn allergrootste hits ever. Die remix die op een gegeven moment...

onze nieuwe album speelde Tame Impala. Die deed zo'n Tiny Desk sessie. Heb je misschien wel eens voorbij zien komen op YouTube, weet je wel. Dat zijn die sessies op het kantoor van NPR Music. Weet je, de Amerikaanse

0: Dan, Jordan Sonmieu.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Zo is dat. Nou, de beste man had al een poosje geleden weer een klein viraliteitje te pakken. Ik heb het over Frenna. Mr. Starlife is gewoon, ja, die blijft ook pompen. Hè. Die blijft maar nieuwe dingen uitbrengen. De ene kan je nog niet eens meezingen, of de volgende komt alweer online. Dat is ook nu weer het geval. Ik zei het net al, ik draaide het origineel hier van Jamelia Superstar. Die is vakkundig op zomerse exotische wijze verbouwd door Frenna en de zijne.

zondagmiddag benauwd, hè? Veel plekken wel bewolkt. Later vandaag ook nog kans op regen en onweder. Jazeker, komt er gewoon aan. Maar ik moet zeggen, dat weer laat Marco gelukkig lekker achter zich. Marco is namelijk met zijn vrouw onderweg naar de camping in Frankrijk. En die hebben 3FM aan in de camper. Dat is sowieso verstandig, want die gaat ver, hè? Tot ver over de landsgrenzen. Lonneke laat ook van zich horen. Die zit met de collega's pauze te houden in de kantine van haar werk. En Emiel, die wil graag Kensington horen, omdat hij met zijn vader in de auto zit. En die is groot fan bij deze Living 4 bij 3FM.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Als hij het kan, dan moet ik het er ook kunnen.
3: Ik ga naar Laos. Is op dit moment de enige grensovergang het land uit.
4: Ik ben best wel streng voor mezelf.
5: Ik wil gewoon in Spanje zitten.
6: Ik heb nu een jaar geen vrienden gezien.
7: Banden liggen eraf.
8: Drie op reis, de reis van je leven. Vanavond om 7:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: 3FM. Zometeen hier bij 3FM onder andere Mr. Harina. Harry Styles komt eraan, ook Jim Gardner zo. Eerste nieuws van 5 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem bleef het diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
15: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ja.
18: Serieus?
17: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
18: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
22: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
23: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk straks naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
24: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
26: 3FM. Ivo van Breukelen.
13: Yes, goedemiddag. Zometeen hier. Lekker hoor. American Girls van Harry Styles. Jim Gardner komt eraan met Hardwire.

niet, hoor je bij 3FM morgenochtend om 9 uur. God, al zo snel, dan zit ik hier weer. Daar heb ik heel veel zin in. Maar dan met mijn eigen programma, Tijdloze Tracks. Ja, en als je dan zo in het weekend zit, is het af en toe ook gewoon lekker om even een tijdloos

samenwerking met FC Barcelona. En alsof dat al niet genoeg is, is ze ook lid van The Billions Club. Maar liefst 9 van haar singles hebben op Spotify de magische grens van 1 miljard streams doorbroken. En daar hebben ze dus een speciale club voor, The Billions Club. En om dat te vieren hebben ze een concertfilm opgenomen die je in zijn geheel kunt kijken op Spotify. Het is geen Netflix, Sky Showtime of whatever, een van de andere 800 miljard streaming services nodig. Nee hoor, gewoon even de Spotify aanslingeren. Zoeken op Olivia Rodrigo en dan kun je heerlijk achterover genieten van een concert van een uurtje. Gewoon op een device naar keuze. Hoe lekker is dat? En wie er trouwens ook een concertfilm hebben, dat zijn de mannen van Imagine Dragons. Dus ja, mocht je niks...

wel. En de vraag is, wat zou je willen horen zometeen hier bij 3FM? Wat is vroeger op jouw mp3-spelertje stond? Ik heb het wel eens vaker geroepen. Ik had zo'n lichtblauwe USB-mp3-speler... die je gewoon zo in je enorme desktopcomputer kon steken. En dan kon je daar, wat zal het geweest zijn, 8 liedjes of zo konden erop. En dan was hij vol. Maar had je wel genoeg voor de rit naar school? Nou, dat soort tracks, daar zijn we naar op zoek. Je wil inspiratie, je krijgt inspiratie. Oh ja, Sierra. Nou, weet je, dat werkt. Maar nogmaals, puur de inspiratie. Het kan zijn dat jij een heel andere map met tracks op je mp3-speler had staan vroeger. Laat maar weten wat zij willen horen zometeen hier bij 3FM. Wat vroeger op jouw mp3-spelertje stond. Kom

03FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk...

0: met een nieuwe single, maar deze is ook niet kapot te krijgen. Overcome, hoorde je op 3FM.
1: De verloren MP3-speler.
0: Ja, lekker toch? Even terug in de tijd. Stoop, goedemiddag, Arjan.
2: Een goedemiddag.
0: Goedemiddag, jongen. Lekker aan de barbecue?
2: Jazeker, ik zat er gewoon voor je, Bo.
0: Oh, heerlijk. Nou, dit is een stille dan, want hij is niet te horen verder.
2: Nee, zo'n elektrische.
0: Ja. Je zit gewoon een beetje vals te spelen, jij.
2: Ja, precies. Nee, hoor.
0: Hé, hey, lekker. Nou, wat, wat heb je erop liggen?
2: Ik heb er een shashlikje op, een satéetje. En ja, ouderwets gewoon lekkere hamburgers.
0: Och, lekker, man. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Absoluut.
0: Jaloers. Jaloers. En dan had je ook nog zulke goede. Maar wat ik me af zat te vragen, die track die je ingestuurd hebt, had je die daadwerkelijk op een mp3-speler staan? Of gaan we verder terug in de tijd en was het toch een Walkman?
2: Verder terug in de tijd bij mij, Ivo. Gewoon de ouderwetse Walkman.
0: Kijk, kijk eens even. Cassette terugpielen met een potloodje.
2: Ja, precies. Heerlijk.
0: Ah, lekker, man. Dat was een mooie tijd. Vertel, wat gaan we draaien? Wat stond er bij jou op, Arjan?
2: Ja, Nick Kamen met East Time, You Break My Heart.
0: Geweldig. Dankjewel.
2: Geweldige plaat.
0: Barbecues en een fijne avond.
2: Hey, dankjewel. Groetjes. Hoi, hoi.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.

0: nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat tot 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Ik studeer luchtvaarttechniek.
7: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
8: Waarom heb jij geld van mama?
7: Het is een lening, dat ten eerste.
6: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
8: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
9: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
10: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
16: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
21: We love you, president.
20: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

Gates hoorde je bij 3FM. Zometeen gaan we... Ja, dat is misschien wel de plaat waar je gewoon de komende weken echt niet meer omheen kunt. Ook met het WK in de aantocht. Ik vrees dat je er niet, of je het nou wil of niet, je komt er niet omheen de komende weken. Je kunt er niet omheen, moet ik zeggen. Die hoor je zo meteen. Ik ga natuurlijk nog niet verklappen welke dat is. Dat wordt allemaal zo meteen duidelijk. En eerst bij 3FM, Calvin Harris en Ellie Goulding. Dit is Miracle. When you

Spotify meest gestreamd in Nederland. Nummertje 1 in de top 50. The one and only Justin de Wild. Het is tijd voor cheer. En vandaag kan het nog, hè? Vandaag kan het nog. Want morgen barst de hemel weer los en komt er weer regen over ons neer. Dus vandaag kan het nog. Lekker voorbij de barbecue. Justin de Wild en cheerio!

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Jelly Roll. I'm good.
1: I'm good. I'm good.
3: Met 3FM ontdek je nog.

de Vera on track of Obi on track, zo je wilt. Dat zometeen ook nog een extreem lekker zomers dansplaatje zometeen. Joe komt eraan met End of Beginning en eerst bij 3FM. De laatste van Martin Garrix en Ed Sheeran natuurlijk. Dit is

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle

0: weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Obeling, alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
12: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
13: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
15: Hey yo, alles wat vet is aan nieuwe muziek, dat hoor je bij Vera on Track op 3FM. Je valt met je oren in de boter, 4 minuten over 7.

0: minuten over 7. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Happy zondagavond, mijn naam is Obi. Ik ben de invaller van Vera. Dit radioprogramma heet ook Vera on Track. Ze heeft niet ineens een hele lage stem gekregen. Volgende week is ze er weer. Weekje op vakantie. Sorry, 2 weken op vakantie in Japan. Zag er leuk uit op de Insta-stories.
1: Leuk te zien.
0: Dat betekent dat ik de kans krijg om jou voor te stellen aan al het vette dat er nieuw is in de muziekwereld. Ik snap het heus wel. Op het moment dat je een keer je Spotify opent of je Apple Music of waar je ook op zit en je opent de New Music Friday playlist. En dan krijg je, wat zijn het, 25 tracks voorgeschoteld, ergens uitgekozen door een redactie. En dat is niet altijd dat wat aansluit op je smaak. Don't worry, daarvoor ben ik. Ik heb allemaal vette dingen gevonden waarvan ik denk dat jij ze super tof gaat vinden. Waaronder de nieuwe 3FM Mega Hit in handen van Bente. Charlie XCX ga je ook nog horen. De nieuwste van Vrouwtje. En zometeen, gewoon omdat hij even lekker is, tussendoor niet nieuw. Jungle, Busy Earning. Lekker, festivalseizoen komt eraan. Als ik iets voor je kan betekenen, muzikaal gezien of op een andere manier, weet dat je welkom bent via de NPO Luister App. Ik vind het leuk om even met je te connecten. Laat ik je dan nu gelijk voorstellen aan een van de vetste tunes van dit moment. Komt uit Nederland. Deze guy heeft een hele lading tatoeages, een goede bos krullen en altijd een stapel vrouwen om zich heen. En terecht ook, want het is echt een soort... Nou ja, hoe ga ik dit beschrijven? Het is gewoon een ster...

Jungle, Busy Earning hoorde je bij 3FM. Doe me een beetje denken aan een track die ik deze weken echt verdomd veel aan het luisteren ben. Je hoort hem al op de achtergrond. Is van een Colombiaanse band die niemand kent. Ze heet Lika Nova. Hebben een handjevol volgers, een handjevol streams. Stelt echt niks voor. Ik kwam ergens voorbij in een shuffeltje en toen dacht ik, holy shit, wat is dit joh? Het heeft echt precies die sound van Jungle, maar dan net even dat Colombiaanse erin. Ik ben het al weken non-stop aan het luisteren. Volgens mij vind jij dit ook rete goed. Het past perfect bij deze lekkere, warme avond. Lika Nova is hun naam. Dit is op 3FM Solo 2.

0: denk, raarste show die ik ooit heb gezien. Werkelijk. Was dit Down the Rabbit Hole, toch?
1: Ja.
0: Massive Attack, Teardrop, 3FM. Ik zou het willen beschrijven, maar ik weet het niet eens. Het gaat denk ik niet lukken. Het was zo'n weirde show, maar wel echt heel vet 's avonds bij zonsondergang. Snap je natuurlijk wel als je dit zo hoort. Teardrop op 3FM. Hey, morgen is een goede dag. Dan is het namelijk tijd voor een van de meest gehypte concerten van 2026. Was binnen enkele minuten uitverkocht. Zitten zo'n 3500 mensen nog steeds voor in de loting op Ticketswap. Morgenavond in een tot de nok toe gevulde avondslive. Niemand minder dan Pink Panther.

0: producer en zangeres morgen in Amsterdam voor de grootste Nederlandse show tot nu toe. Maar die Pink Panthers die morgen op het podium staat in de AFAS is totaal niet meer de Pink Panthers die 2 jaar geleden in Paradiso stond. Toen was ze super verlegen, een beetje onwennig op het podium. Ze weigerde te spelen zonder haar heel veel gemiemde emotional support handtas. Nou, dat tasje heeft ze inmiddels niet meer nodig. Ze is echt uitgegroeid tot een soort beest op het podium dat helemaal blaakt van het zelfvertrouwen. Ze is ook niet vies van een beetje choreografie en hysterisch Y2K stage design. Ik vind het vet en het werkt ook, want eerder deze week stond ze in Manchester. Toen ging dat hele, die hele tent ging gewoon echt uit hun dak. Moet je luisteren.
1: Hallo? What's your name?

natuurlijk gewoon wel echt fucking vet live. Manchester ging helemaal gek voor Pink Panthers. Gaat sowieso ook gebeuren in Amsterdam. Uit voor

0: Normaal komen die beide van mij, maar ik dacht vandaag als categorie te gaan voor roadtripliedjes. En daar ontstond toch een soort van oneenigheid binnen de redactie van het radioprogramma. Daarvoor moet ik even over naar Jelmer. Jelmer, ja, goedenavond.
1: Goedenavond, Obi.
0: Jij werkt achter de schermen bij Vera on Track.
1: Klopt.
0: En jij bent, een beetje lullig in mij, naar mij geweest.
1: Weet je wat het is, Obi? Kijk, voor de mensen die dat niet weten, jij hebt een hele mooie auto. Een hele mooie oude Porsche is het.
0: Ja.
1: Maar dan hou jij dus ook wel een beetje van stoffige muziek, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En ik niet. Als ik nu in de auto zou zitten, dan zou ik juist iets heel anders willen horen.
0: Oké, dus je wil eigenlijk een soort van, jij zegt, ik heb een betere keuze, minder stoffig, laten we tegen elkaar strijden.
1: Precies.
0: Dan.
1: En dan mag de luisteraar bepalen welke track het wordt.
0: Oké, jij mag bepalen wat wordt het. Ik vind dit dus het allerbeste roadtripliedje.
2: Welkom.

0: moet ik hier nou over zeggen? Het zit in Cars. Ik bedoel, in Cars? Ja, The Rascal Flatts, Life is a Highway. Fantastisch roadtrip liedje. Als je dit aanzet en je doet de raampjes naar beneden, dan voel je de koning zo rijk. Ja, ik vind dit het allerbeste. En jij zegt mega stoffig.
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb niet zo'n mooie auto als jij. Sterker nog, ik heb geen auto. Ja. Dus, maar ik hou wel van een beetje gas geven. En ik heb daarom een liedje gepakt uit mijn hardloop-playlist. Dus als ik nu in de auto zou zitten, dan zou ik dit willen horen.

het is ook wel echt een goed roadtrip liedje. Oké, de keuze is aan jou. De NPO Luister-app is de plek waar deze battle wordt uitgevochten. Ga even naar 3FM toe in die NPO Luister-app. Druk op een appje sturen. Er staat daar een poll voor je klaar. Je hoeft 1 keer te tikken op je lievelings. That's it. En dan gaan we die zo meteen draaien op 3FM. Ga je voor de Rascal Flatts of ga je voor Fred Again en Anderson .Paak? Let me know. De NPO Luister-app is waar je moet zijn. Krijg je ondertussen de nieuwste van Charlie XCX van me. Die heet SS.

0: talk about it.
1: Nou, tijd voor die puntentelling.
2: Welke track?
3: Oh, wat zeg jij dat veel te vrolijk.
1: Er is een kleine battle gaande in Termen 3FM. In welke track? Het gaat namelijk om absolute roadtrip favorieten. Wat je het liefste luistert op het moment dat je in de auto zit. Ik ging voor The Rascal Flatts met Life is a Highway. Werd ik achter de schermen toch een beetje uitgemaakt voor een stoffige oude man?
3: Ja, ik vond het een beetje stoffig. Ik dacht, er moet een beetje gas op. We gaan voor Fred Again en Anderson .Paak met Places to Be.
1: Ja, je hoort op de achtergrond... op de achtergrond. Volgens mij hoor.
3: Oh, heel ver op de achtergrond hoor je Jelmer.
1: Dat is Jelmer, die werkte achter de schermen. Die zei, je moet echt gaan voor Fred Again, Places to Be. Nou, puntentelling dan maar. Druk nog één keer op verversen.
3: Oké. Ja, nee, het volk heeft gesproken. Met 56% van de stemmen. 56%, hè? Dat is echt niks.
1: Ah, het is wel echt nek aan nek, ja. Inderdaad. Nee, maar wel. Yes. Ik ga als eerste over de finish. Yeah. Ach, wat lekker, hè. Als je nu in de auto zit, ik zweer het je, ramen open. Zonnetje door de voorruit. Voet helemaal naar beneden. Pak de maximum snelheid, het is na 7e. Je hebt 3FM aanstaan en daar ben je blij mee. The Rascal Flatts, life is a highway.

0: California Pacific Highway. Zo heet dat ding toch? De CPH? Ja, daar waai je gewoon op dit moment. Het is ook cabrio en dan gas geven, alleen maar zon zien. Heerlijk! The Rascal Flatts, Life is a Highway bij 3FM. Jammer.
1: Ja.
0: De battle ging tussen ons. Ja, Fred Again. Ik had de Rascal Flatts. Ik heb gewonnen 56%. Het was echt nek aan nek.
1: Ja, het was bijna too close to call.
0: En ik vind echt, ik haat het. Ik haat het als er een soort wedstrijdje wordt gespeeld en dan zo. Jullie hebben allebei gewonnen.
1: Ja.
0: Ik vind dat in principe bullshit. Maar ik kreeg een appje via de NPO Luister-app van David. En die stuurde het volgende.
2: Hey, ik zit in de auto. Ik deed tijdens Obi's fragment net even de ramen open en het werkt. En het is niet stoffig, want de Zero's en de jaren 10 zijn niet meer stoffig.
0: Inderdaad.
2: Dat vind ik nou ook weer niet, net als Obi.
0: Ja, okay.
2: Ja, en die van Freddie Gay, jongen, zo goed. Die set van hem in Alexander Palace.
0: Is.
2: Legendarisch. Dus draai ze gewoon allebei, man. Heerlijk.
0: Kijk, ik heb na vandaag vakantie. Ik ben er 2 weken niet. Mijn functioneringsgesprek duurt nog heel lang. Dus fuck it. Voor 1 keer is prima. Places to be, krijg je ook. When I get home,

Goed liedje hoor, Vrouwtje, jaar na jaar. Gloednieuwe van de opkomende album Kijk je naar mij. 2 oktober komt hij uit, dat duurt echt nog wel even. Hey, poeh, ik hoop dat ze in de tussentijd al wel vast wat gaat releasen. Want ik ben wel gewoon toe aan nieuwe muziek van Vrouwtje. Wat er wel snel voor de deur staat, dat is de festivalzomer. Kleine 2 weken is het weer tijd om op muzieksafari te gaan tijdens Best Kept Secret. Als je daarheen gaat, alsjeblieft tik me even aan. Laten we een biertje doen, ik ben er sowieso bij. En wie je daar absoluut niet wil missen in de Beekse Bergen, dat zijn de mannen van Yard Act. Ik ga je zometeen op 3FM precies uitleggen waarom je ze niet wil missen. Ik heb echt een hele vette live track van ze klaarstaan voor je. Hoor je zometeen.

0: werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ik studeer luchtvaarttechniek.
6: Ik wist dat jullie het gingen maken, man.
7: Waarom heb jij geld van mama?
6: Het is een lening, dat ten eerste.
5: Waarom loop je mij te snitchen bij Sammy?
7: Ik zou heel goed nadenken voordat je mij nu gaat beschuldigen.
8: Wat heb je tegen wie over mij gezegd?
9: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Hey yo, yo, zometeen meer Vera on track bij 3FM met onder andere Lana Del Rey en ook IJsland komt eraan.
18: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Milan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. 3FM.
19: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Nu
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Pap, wat doe je?
2: Ik ben een vakantie aan het boeken.
1: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
2: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
1: Lekker!
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
21: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
22: We love you, president.
21: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
17: 3 minuten over 8, je bent bij 3FM. Vera on Track is dit het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Met zometeen IJsland. Tijdsgeest komt eraan naar Lana Del Rey. Dit is Do and Time.

vanaf aanstaande maandag naar 3FM. De nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek. Met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de...

0: dik hoor. 10 minuten over 8, mannen van IJsland hoorde je. En Tijdsgeest.
1: 3FM.
0: Goedenavond.
1: Obi.
0: Abel en Sef die maken zich ook echt klaar voor een ijskoude. Dik hoor. 10 minuten over 8, mannen van IJsland hoorde je. En Tijdsgeest.
1: 3FM.
0: Goedenavond.
1: Obi.
0: Abel en Sef die maken zich ook echt klaar voor een ijskoude festivalzomer.

Er is zoveel moois te zien en vooral te ontdekken in de Beekse Bergen in het weekend van 12, 13 en 14 juni. Seth is van de partij, ook headliners Gorillaz, Jack White en Nick Cave. Verder staat die line-up vol met sikke namen. Wolven Ellis, Merel, Moula B. En wie je absoluut niet wil missen op Best Kept Secret, zijn de Britse indie-rockers van Yard Act. Zometeen hoor je precies hoe sick zij zijn live. Ik heb namelijk een live optreden van ze. Hoor je zometeen op 3.

Maar met dat lekkere weer van de afgelopen week krijg ik echt meteen weer zin om naar alle festivals te gaan eigenlijk wel. Deels natuurlijk omdat het gewoon heel erg gezellig is om met je beste vrienden lekker weekend lauwe 8.6 te drinken. Maar er is ook een hoop vette live muziek te ontdekken natuurlijk op die festivals. De festivalzomer is ook al dichterbij dan je denkt. 2 weken nog, dan is het tijd voor Best Kept Secret. Het weekend van 12, 13 en 14 juni worden de Beekse Bergen omgetoverd van Safari Park tot the place to be voor muzikale avonturiers. En ook indie liefhebbers, daar ben ik er ook eentje van. Misschien als je er naartoe gaat, heb je dat blokkenschema al helemaal gemarkeerd wie je waar moet gaan zien. Maar ik wil je toch 1 tipje meegeven en dat is Yard Act. Komen uit Leeds. En die ga je een voorproefje geven van een nieuwe album. You're Gonna Need a Little Music. Komt op 17 juli uit. Die eerste, die klinkt echt al veelbelovend. Dat is wel vet hoor. Gewoon goed gitaartje, I like it. Ik durf wel te zeggen dat die live nog veel toffer gaat klinken. Ze hebben een live reputatie van je welste. Gaan op Best Kept Secret ook sowieso trakteren op een ijzersterke show. Hebben ze ook al gedaan, namelijk op een BBC Six Music Festival. Ik heb de collega's bij de BBC even lief aangekeken en ik mocht een opname daarvan lenen. Dream Job van Yard Act.

0: Luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Noah Kahan, American Cars.
3: Met 3FM ontdek je nog.

heb het gevoel dat hij misschien beter in de herfst had kunnen uitbrengen. Maar ik vind het wel echt een goed liedje. Noah Kahan is helemaal terug met American Cars. Daarvoor de Yard Act live vanaf BBC Six Music Festival. Over 2 weken zijn zij dus ook te vinden op Best Kept Secret. Ook in de Beekse Bergen vinden dat te vinden dat weekend. Dat is Hayley Williams. Die ken je natuurlijk als de frontvrouw van...

Met Paramore tekende ze toen een platencontract toen ze 15 was voor, hou je vast, 20 jaar. En dat dus op een leeftijd dat ze eigenlijk, ze mocht niet eens auto rijden, ze mocht niet drinken. Ze heeft ook wel iets meer dan minimum jeugdloon voor teruggekregen, maar toch, 20 jaar. 2 jaar geleden liep dat contract af. Nu is ze independent, zoals je dat noemt. Ze kan gaan en staan waar ze wil. En dat doet ze dus ook. Ze heeft vorig jaar een album uitgebracht van 20 tracks. Die gaat ze allemaal spelen. Op maandag 8 juni in Paradiso Amsterdam. Hartstikke uitverkocht natuurlijk. Als je het nog wil zien, dan moet je naar Best Kept Secret komen. Op zaterdag 13 juni. Daar staat ze aan het begin van de avond op de mainstage. Ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Zo aan het strand... Vet hoor, er zijn nog kaarten. Haal ze. Hayley Williams hoor je nu op 3FM.

3FM, Frank Ocean, Pink on White. We zitten heerlijk in de festival voorpret vanavond. Alvast een beetje vooruitblikken op dat wat op de festivals van Nederland staat. En er is één act die blijft maar terugkeren op festivals. En ook echt met grote shows. Dit jaar ook weer Down the Rabbit Hole. Wat ze precies gaan doen, nog niet helemaal duidelijk. Maar dat het vet wordt... Dat

Dua Lipa bij 3FM. Een samenwerking tussen Lola Young en James Blake stond niet per se op mijn muzikale bingokaart van 2026, maar het is gebeurd. En ze zijn volgens mij ook best wel matties geworden, want ze deed vorige week nog mee met James Blake tijdens een show op BBC Radio 1's Big Weekend.

nou niet per se het soort optreden waar je een disco-schijf bij pakt, maar bij zonsondergang snap ik het wel. En James Blake die heeft de nieuwste track geproduceerd. De muziek en de mixage is dus zeg maar van zijn kant, om het even simpel uit te leggen. Zij doet het zingen echt. From Down Here heet hij. Het is de eerste sinds zij op het podium in elkaar zakte. En iedereen zag, oeh, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met Lola Young. Is naar rehab geweest, heeft veel aan zichzelf gewerkt, heeft Instagram even van de telefoon verwijderd en de boel gelaten en is nu weer terug met nieuwe muziek. En hoe die klinkt hoor je nu? Het is From Down Here van Lola Young. Op 3FM natuurlijk.

Echt zo'n lekkere, authentieke 3FM sandwich. Dat je van de nieuwste van Lola Young even naar Fleetwood Mac met The Chain gaat. En dan krijg je nu iets dat je sowieso nog niet hebt gehoord, maar wel heel erg vet vindt. Uit Londen zit een beetje in de festival voorpret. Nog 19 dagen tot Pinkpop. En daar te vinden, Fat Dog. Dit vind ik echt hele vette muziek. Go Fuck Yourself heet het. Hoor

0: Stel je voor, joh. 10 keer naar Harry Styles. Is het dan nog leuk daarna? Ik vraag het me oprecht af. Maar gelukkig, het antwoord daarop, dat heb ik zo meteen voor je. Ik heb namelijk zo meteen op 3FM Sarah aan de telefoon. Die is 10 keer naar Harry Styles. Zou ze nog leven? 3FM.
1: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
9: Sorry. Het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
11: De wereldorde verandert in razend tempo.
12: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
13: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
2: 3FM. Yes, low. 1 minuut voor 9. Zo meteen muziek van Steve Lacy. Ook Harry Styles komt eraan. En Merel.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: 3FM.
4: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van 1289 euro. Wip snelle

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: 3FM. Want Sarah gaat 10 keer naar Harry Styles. Maar hoe zit ze er nu bij? Dat hoor je zo meteen naar Harry Styles zelf. En eerst Steve Lacy.

0: Harry Styles op 3FM. American Girls, daarvoor Steve Lacy's Bad Habit. Vera. Oi, oi. 10 minuten over 9. Wat heerlijk dat je 3FM aan het staan. Dank je wel daarvoor. Happy zondagavond. En wat leuk dat ik je mag voorzien van allemaal vette nieuwe muziek. Je hebt Vera Antrek aanstaan met onder andere zometeen Wolf Alice. Ik ga vols voor je draaien. Calvin Harris komt eraan. Je zit muzikaal gezien helemaal gebakken. En, ja, ik vind het een insane verhaal. 10 keer naar Harry Styles. Waarom de fuck zou je dat doen? Het zijn namelijk alle shows die hij in de Amsterdam Arena speelt. En Sarah, jij bent er ondertussen bij 8 geweest.
1: Inderdaad.
0: Waarom? Zeker.
1: Ja, het wordt elke keer toch een stukje beter. We waren gisteren 3 kwartier te laat. Ja. Kan gebeuren, maar het was fantastisch nog steeds. En elke keer is hij zo gewoon een stukje beter. De interactie met fans is zo goed. En het is gewoon heel gezellig elke keer om met al mijn vriendinnen daar te staan.
0: Maar gaan die vriendinnen dan ook allemaal 10 keer mee?
1: Ja, zeker. Echt? 100%. Ja.
0: Maar je moet me toch even uitleggen, hoe werkt dit dan financieel gezien? Hoe krijg je het geld bij elkaar?
1: Financieel gezien was er vakantiegeld en zijn we op zoek naar goedkope tickets. Ja. En dat is elke keer best wel goed gekomen. Dus...
0: Maar de goedkope tickets zitten toch heel hoog en dan heb je zitplaatsen. Ik ga
1: ja, zeker. Echt? 100%. Ja.
0: Maar je moet me toch even uitleggen, hoe werkt dit dan financieel gezien? Hoe krijg je het geld bij elkaar?
1: Financieel gezien was er vakantiegeld en zijn we op zoek naar goedkope tickets. En ja, dat is elke keer best wel goed gekomen. Dus...
0: Maar de goedkope tickets zitten toch heel hoog en dan heb je zitplaatsen. Ik ga ervan uit dat jullie wel het type mensen...

0: Obi.
1: Okay. Ik dacht wel, aangezien je ondertussen al 8 keer bent geweest en voor de 10 keer gaat met Harry Styles, moet je toch wel die show bijna uit je hoofd kennen. Dus ik heb even bedacht, wel zo leuk, een kleine Harry Styles in de Amsterdam Arena quiz.
0: Mm-hmm. Ja? Spannend.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik ben benieuwd hoeveel je hiervan dan goed hebt.
0: Nou, ik ook.
1: Vraag nummer 1. Welke kleuren kleurt het podium tijdens Watermelon Sugar?
0: Nou, ik denk de kleuren van een watermeloen. Rood en groen.
1: Helemaal goed.
0: Yes.
1: Dan op een gegeven moment doet hij Treat People With Kindness tijdens zijn show. Maar welke band covert hij tijdens Treat People With Kindness?
0: The Talking Heads. Ja, 100.
1: Ik heb een fragmentje ervan. Dat is inderdaad helemaal goed. Ja hoor, akkoord. En dan de laatste. Ik mag hopen dat je deze toch ondertussen al vaak genoeg hebt gehoord.
0: Spannend.
1: Met welk nummer sluit hij af?
0: Natuurlijk, As It Was. Nah.
1: Okay. Toch even checken of we niet met een nepper te maken hebben. Je bent echt 8 keer naar Harry Styles geweest. Ja. Hey, wat heerlijk. De laatste 2 komen eraan. Is er nog iets wat je heel graag wil meemaken in die shows?
0: Nou, ik heb het beste al meegemaakt.
1: Wat dan?
0: Ik heb de beste man ontmoet.
1: Wat?
0: Wat? Ik heb de beste man ontmoet.
1: Je hebt Harry Styles ontmoet?
0: Ja!
1: Wat?
0: Wat?
1: Hoezo open je daar niet mee? Wat zeg je? Hoe
0: crazy?
1: Dan? Hoe heb je hem ontmoet? Leg uit!
0: We zaten ergens een matcha te drinken met vriendinnen. En op een gegeven moment komt een vriendin naar mij toe lopen en zij zegt: Harry Styles is om de hoek. Ik zeg nee. Dus wij lopen om die hoek en wie zien we daar lopen?
1: Ja, Harry Styles.
0: Nee. Harry Styles.
1: En
0: niet normaal.
1: Maar hoe is het gaan? Als je hebt hem ontmoet, ik ga ervan uit, je hebt niet samen koffietjes zitten drinken. Is het even hallo geweest
0: nee.
1: En weer door?
0: Hij is al diep in gesprek, we hebben hallo gezegd en daarna heeft hij nog gesigneerd bij mensen. Dus we zijn erheen gelopen. Toen heeft hij nog hallo tegen ons gezegd en heel leuk. Hij herkende ons. Nou, ongelooflijk.
1: Van wat herkende jullie hier? Waar heb je nou over? Wat is dat nou
0: over? Ik denk van de 8 shows waar we waren,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, oké, sure, ja.
0: Dus nou, toen nog even gezegd dat ik de show echt fantastisch vond. Toen zei hij dankjewel en toen is hij weggelopen. Maar niet normaal,
1: Hoe rookt hij?
0: Nou, daar kan ik me niet herinneren. Hij heeft al een shirt van Blur aan. Fantastisch.
1: Ja, het is een kenner. I like it. Ja, oké. Okay.
0: Precies, ja. He knows.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Hey, wat vet. Wat
0: niet
1: cool.
0: Normaal.
1: Kerst op de taart voor 10 keer hebben we staan nog 2 shows te gaan.
0: Nog 2 shows.
1: Oké. Okay. Heel veel plezier en thanks dat we je even konden
0: spreken. Dankjewel. Natuurlijk.

0: hoort het wel, echt easy listening is het niet, maar wel vet hoor. Eerder deze maand kwam ze met Leven de Fakes. Merel is de naam. Staat helemaal vol met superscherpe elektronische poppunk. Het is een nieuwe richting voor haar, maar ze maakt ook gelijk even korte metten met onrealistische verwachtingen voor vrouwen. Ze is namelijk klaar met al die onzin. Waar slaat het op dat je geen popster en moeder tegelijkertijd kan zijn? Waarom wordt er überhaupt maar van iedere vrouw verwacht dat ze een kind willen? En wie heeft er in godsnaam ooit bepaald dat je altijd maar kaalgeschoren moet zijn als vrouw? Vind ik een terechte vraag, zeker. Het is dus een hele feministische plaat, die nieuwste van Merel, maar het is er absoluut niet eentje voor alleen maar vrouwen. Zegt hij, Leven de Fakes is absoluut ook voor mannen. Ze was bij Vera Simons, eigenaar van het radioprogramma, eerder deze maand als co-host aanwezig. Toen legde ze het zelf ook even uit.
1: Ik ben opgegroeid met alleen maar mannenband. Ik heb alleen maar naar mannenmuziek geluisterd. Alleen maar naar films gekeken, gemaakt door mannen. Heel die wereld is vormgegeven en gebouwd voor en door mannen. En dat heeft vrouwen heel empathisch gemaakt. Wij kunnen ons dus heel goed inleven in mannen.
2: Ja.
1: Maar daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat mannen ook juist kunst van vrouwen gaan consumeren. Dus die meer kunst vanuit de female gaze. Ook films en zo, maar ook deze plaat. Het zijn namelijk onderwerpen die iedereen aangaan.
0: Ze is te vinden op Best Kept Secret. En die kunst van vrouwen, die krijg je gelijk van me. Want Merel, hoor je nu op 3FM? Dit is

0: Tsunami.
1: Vette track, hoor.
2: Vera on track.
1: Je hoort Merel 3FM met Baby. Over 2 weken te vinden op Best Kept Secret. Dat weekend ook van de partij in de Beekse Bergen. Wolf Alice. Die keren terug op 13 juni voor de 3e keer alweer naar Best Kept Secret. Nou weet ik, in 2022 zijn ze na hun set het meer in verdwenen. En er ook wel weer uitgekomen. Maar ik vraag me af of ze dat dit jaar wel weer gaan doen. Laat me even live checken hoe de weersverwachting erbij staat. Voor nu staat er 25 graden voorspeld voor Best Kept Secret. Zou wel eens goed kunnen komen. Sowieso wel een zekerheidje is dat die tracks van het nieuwste album The Clearing echt heel mooi gaan zijn live. We wezen ze vorige zomer al. Ze hadden een intieme sessie in de 3FM Livebox. Exclusief bij Vera on Track. Ik dacht, laat ik je dan een beetje voorbereiden op Best Kept Secret met eentje daarvan. Just Two Girls live in de 3FM Livebox.

0: Nothing but bangers. 3FM staat aan 5 minuten over half 10. Vols hoorde je Mountain at my gate.
1: 3FM. Slow Sunday.
0: Adem in. Adem uit. Het is zondagavond. De week is weer voorbij. Morgen weer aan de bak. Ga ik vanuit, denk ik. Het is een heerlijk moment om even te reflecteren op de afgelopen week. We hebben het bloedheet gehad. Het is eigenlijk het voornaamste wat ik me ervan herinner. Ik heb vooral zo ongelooflijk veel gezweet en gewerkt. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. En ik wil je graag even de kans bieden om een beetje tot rust te komen. Daarom is in het leven geroepen Slow Sunday op 3FM. Je krijgt van mij 3 tracks die lekker slow zijn, waar je eventjes een beetje in kan wegdromen om dat rustmomentje op de laatste avond van de week goed te pakken. Ik heb, ik kan niet anders zeggen dan 3 absolute bangers voor je gepakt. Binnen nu en een paar tellen hoor je op 3FM M83 met de outro. Fucking goed. Billie Eilish komt eraan met Bellyache. En dit is echt by far een favoriet van mezelf. Ik klink automatisch als een mega oude man als ik dit zeg, maar wat ik dus echt graag doe is in de luie groene stoel in mijn woonkamer zitten. Dan schenk ik een glas whisky in. Zonder ijsblokje. Dan pak ik de Volkskrant erbij. True story. En dan ga ik die lezen met dit op de achtergrond.

Close Sunday met de M83 en outro. Wat ongelooflijk goed. Daarvoor Billie Eilish. En je hoorde ook nog Mac Miller en Self Care.

0: man die je zometeen vanaf 10 uur hoort op de
1: FM.
0: Yes,
1: hello.
0: Sebastian Okhuizen.
2: Hallo.
0: Hallo. Ik heb over 5 minuten vakantie, dus de adrenaline giert door mijn lijf.
1: Waar ga je naartoe?
0: Het terras.
1: Nee, vakantie.
0: Je hebt terras.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, ik ga niet per se. Ik ga nog een weekendje Antwerpen en Best Kept Secret. Maar ik ga verder wel gaan werken, maar dan niet hier.
1: Dat kost tegenwoordig best veel.
0: Dat is wel waar. Hey, zo meteen vanaf 10 uur op de radio. Wat gaat er gebeuren in het showtje?
1: Oh, ik moet zo meteen. Nee, geintje.
0: Hey, leuk.
1: Nee, zo meteen nieuwe Barry Can't Swim. Heb je die al gecheckt?
0: Nee.
1: Die is mega. Hij is eindelijk, want tijdens zijn sets op ook op Best Kept Secret vorig jaar, heeft hij ook heel veel altijd van die Franse oude 90s house invloeden.
0: Daar
1: heeft hij nu eindelijk ook een plaat in die stijl gemaakt.
0: Nice.
1: Dit vindt hij zelf ook het allerleukste om te maken. En Sam Cellier komt langs. Die is gisteren met vlaggenwimpel geslaagd en voor het eerst vooraan. Bijna 70% van de stem heeft hij gewonnen.
0: Nee,
1: die hoor je zo meteen voor het eerst hier bij 3FM.
0: Wat heerlijk. Nou, veel plezier met Sebastian Okhuizen vanaf 10 uur. Yes, loop.

0: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op ASN.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. 3FM.
1: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Handen.

3FM, let it happen. Een bijzonder goede zondagavond. De allerbeste muziek om jouw week mee af te sluiten. De allernieuwste Barry Can Swim. French House is back. Naar Roxy Dekker, samen met Kevin. Dit is Jij Hebt Mij. 3FM.

bij 3FM en 12 to 12. Ik heb nieuwe muziek voor je van Barry Can Swim. Ook binnen nu en een minuut of 9 nieuwe muziek van Sam Salier. Die won gisteren voor het eerst vooraan met maar liefst 69% van de stemmen. Die hoor je zo meteen voor het eerst hier bij 3FM. Eerst even die nieuwe van Barry Can Swim. Mocht je nog een klein opfrisser der geheugens nodig hebben, Barry Can Swim. Natuurlijk doorgebroken met een gigantische tune, Kimbara. Hoorde je als allereerste ook hier bij vooraan. Zorgde er onder andere voor dat de Heineken-tent op Lowlands uit zijn voegen klapte. Moest geüpgraded worden naar een grotere stage op Best Kept Secret afgelopen jaar. Iedereen wilde erbij zijn bij Barry Can Swim. Daarna heeft hij een album uitgebracht en heel, heel, heel veel shows gespeeld. Maar het afgelopen jaar heeft hij een soort van

het gedaan. Beetje wat Obi Ruimakers denkt dat hij de komende 2 weken gaat doen. Even lekker niks. Aan het jaar van Droogte komt gelukkig nu een einde, want er is nieuwe muziek. De track heet Return to Bibo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik kan namelijk wel zwemmen, dus we zijn niet hetzelfde. Bibo schrijf je als B-H-I-B-O. En het is precies wat je hoopt van een Bear Can Swim track. Gewoon zomers, melodies, uptempo, alles bij elkaar. Maar wel een beetje wat hij zelf volgens mij heel erg leuk vindt. Hij houdt heel erg van de 90s, beetje French dance house-achtige sound. En er zit dan weer een sample in van Massawawa. Dit is een Zuid-Afrikaanse artiest, komt uit 2003. Dus het is echt wel een throwback tune in een 2026 jasje. Want de naam Bear Can Swim staat ernaast. En hij gaat ook dit jaar op de festivals weer heerlijk klinken, hoor. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het vooral weten via de NPO Luisteren. Bear Can Swim en Back to Bibo met 3FM.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

0: Isabel van Gelder en I Don't Wanna Fall In Love Again stond een aantal weken geleden ook voor het eerst vooraan hier in de 3FM Livebox. Werd ook voor het eerst hier gedraaid bij Vooraan, de allerfijnste Nederlandse muziek. Ontdek hier
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Het is misschien wel een kwestie van tijd voordat de man die nu tegenover me zit hier in de Livebox staat. Won gisteren met overmacht 69% van de stemmen voor het eerst Vooraan. Jij bepaalt dat wij zometeen voor het eerst gaan draaien Walls van Sam Celier. Sam, welkom.
2: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent, jongen. Waar moest je vandaan komen?
2: Ik kom uit Leimuiden. Dat niet te verwarren met IJmuiden. Maar het is gewoon een klein dorpje. Het ligt een beetje boven Alphen aan de Rijn onder Schiphol. Dus het is niet heel ver.
0: Is daar in Leimuiden ook jouw muzikale gewoon drive en liefde ontstaan?
2: Zeker. Gewoon als in qua gewoon. Ja, ik ben eigenlijk al vanaf kleins af aan altijd al bezig met muziek in principe. Dus ja.
0: Wat vet zeg. Wat als je nu zo terugkijkt op. Hoe oud ben je nu?
2: 19.
0: 19, Jezus Christus. Ik voel me af en toe ook echt veel te oud. Echt verschrikkelijk. Als je terugkijkt op de afgelopen 19 jaar, wat was het moment dat je dacht: hé, dit is het moment dat ik echt vol moet gaan voor die muziek? Dat je het echt ook serieus ging oppakken en er echt je baan van wilde gaan maken?
2: Wow, dat is een hele goede vraag. Want zeg maar, ja. Het is zeg maar altijd al ook een kinderdroom geweest. Zeg maar. Echt gewoon vanaf het moment. Ja, ik als kind zong ik al zoveel. Ik heb ook meegedaan met The Voice Kids. Toen
0: ja,
2: ik klein
0: twee
2: was.
0: Keer toch?
2: Ja, klopt. Ja. Klopt zo. Ja, goed je research.
0: Ja, zeker.
2: Ja, inderdaad, ja. Nee, dus inderdaad. Het is eigenlijk, zolang ik me kan. Ik kan me niet echt één moment per se herinneren. Want het is altijd wel gewoon een deel geweest van mijn leven.
0: Hoe was het dan om op een gegeven moment, als je dan bij The Voice Kids komt, dan is dat voor ook weer heel veel kandidaten bij de volwassen Voice een soort opstapje naar een verdere carrière. Was dat wel op het moment dat je dacht, hey, die spotlights, gewoon het professioneel muziek meemaken en maken, dat is het? Of was het wel daarna pas, dat je dacht, ik moet er toch wel wat mee gaan doen?
2: Nee, ik heb eigenlijk wel altijd echt het moment, ja. Misschien, ik zou zeggen, een van de eerste momenten die voor mij wel echt een soort van moment waren van dit is echt wel wat ik wil doen. Het zou misschien dan toch wel, en dat moet ik eigenlijk wel altijd echt mentionen, want dit is echt hetgene wat ik het liefst, mijn allergrootste droom, was toen ik voor het eerst het Songfestival keek. Dat was eigenlijk en dat was in 2013. En dat is eigenlijk tot nu toe echt mijn allergrootste kinderdroom geweest eigenlijk. En dat is ook wel echt een soort van moment geweest van wauw, dit is echt wat ik, ja, gaaf vind. Daar ging mijn hart echt sneller van kloppen.
0: Wat ik heel vet vind om te horen, want jij had deze track ingestuurd via 3fm.nl/pitch. Ik ging hem luisteren. Ik dacht, verrek. Dit is een songfestival tune.
2: Yes, dat vind ik echt leuk dat je dat zegt.
0: Ik vind het echt, van alles wat ik tot nu toe heb gehoord in alle inzendingen, dacht ik, nou deze, als dit zo doorgaat, staat ooit op het songfestival.
2: Oh,
0: qua sound klopt het helemaal. Is dat is het iets waar je dan ook echt inspiratie uit haalt? Of is deze track wel echt uit eigen kracht dan ontstaan? Niet dat je zong met inspiratie van eigen kracht doet. Maar.
2: Het is zeker vanuit eigen kracht en in de studio met ook mijn medeschrijvers Jochem Fluisma en David Westmeijer en Jens Munnik. Is dat ook al een beetje ontstaan, maar inderdaad ook, zeker mijn inspiraties is heel erg van het Songfestival inderdaad.
0: Wie zijn je Eurovisie-idolen?
2: Oeh, van Eurovisie. Nou ja, dat verschilt eigenlijk per jaar, moet ik eerlijk zeggen inderdaad. Ja. Maar overal, ja, Loreen kan ik natuurlijk niet unnoticed houden. Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Nou ja, dit jaar was mijn favoriet Kroatië. Dat waren vijf vrouwen die een beetje heel dramatisch nu eigenlijk deden. Dus ik hou gewoon in elk geval van een hele gewoon bizar.
0: Het meeslepende theatrale.
2: Ja, precies. Ja. Inderdaad. Gewoon heel erg dat. En ja, dus dat eigenlijk. Ja, het is niet per se één artiest van het Songfestival. Het is meestal gewoon elk jaar weer een nieuw land waar ik heel erg dan.
0: Ja, maar dat is ook leuk aan het Songfestival.
2: Ja, natuurlijk. Precies, inderdaad.
0: Mocht je dit inschakelen in de studio. Sam Celier won gisteren voor het eerst Vooraan met heel veel stemmenverschil. Heb je mensen uit je opleiding ingeschakeld om ook op je te stemmen? Wat was je strategie geweest om te winnen?
2: Ja, ik ben met name heel erg op TikTok ook te werk.
0: Wat leuk.
2: Denk ik. Want dat is waar ik ook wel. Ik heb daar nu bijna 30.000 volgers zo. Ook heel erg met mijn Songfestival content. En ook heel veel uit heel veel verschillende landen. Ook heel veel verschillende mensen uit verschillende landen die ook die app hebben gedownload en zo. Dus dat is echt wel heel grappig.
0: Hey, maar dat opent ook deuren die je misschien niet zo zou verwachten in op deze leeftijd, in deze fase van je carrière. Wat heeft dat je tot nu toe gebracht? Dat toch wel succes op TikTok tot nu toe?
2: Ja, nee, zeker. Dat heeft. Ja,
0: best wel scheef ook af en toe toch voor een beginnend artiest. Het lijkt allemaal zo hard te gaan, maar dan is er ergens altijd toch een paar muren, een paar walls waar je dan misschien tegenaan loopt.
2: Ja, nee, klopt. Ja, het is best wel. Ja, hoe zeg je dat? Het is best wel moeilijk via TikTok, zeg maar. Ja, ik heb niet per se heel veel. Verschillende dingen uitgekregen. Wel heb ik bijvoorbeeld ook een keer de backing vocals ingezongen van een inzending van de IJslandse National Selection. Zeg maar.
0: Oh, vet!
2: Dus dat is ook wel heel vet. Bijvoorbeeld, want voor duidelijkheid, ik maak heel veel Songfestival covers met name. En ook heel veel van mijn fans zijn Songfestival fans eigenlijk, zeg maar, op TikTok.
0: Ja.
2: Dus Dus daardoor volgen ook heel veel echt grote Songfestival TikTokers. Ja,
0: dat netwerk, dat ligt er eigenlijk.
2: Ja, precies. Dus lekker, dat is heel doorgaan. Erg inderdaad. Ja, het enige is eigenlijk gewoon ja, Afrotros, zeg maar. Dus Afrotros, als jullie kijken, alsjeblieft.
0: Het is de omroep voor ons. Hè. Het zou zomaar wat kunnen worden.
2: Ja, ja.
0: Vorige week zat hier op jouw plek Chelsea. Die won toen voor het eerst vooraan. Die droeg jou aan om deze week mee te doen. Heeft volgens mij ook Rock Academie, net als jij gedaan, in Tilburg.
2: Ja.
0: Hoe is het om met zo'n ontzettend grote groep getalenteerde mensen altijd in zo'n jaarlaag te zitten, als het ware? Is dat inspirerend of is het vooral ook dat je de concurrentie af en toe helemaal gek bent?
2: Oeh, dat is een hele goede... Ja, want
0: dat kan ook wel een beetje toxic zijn, toch?
2: Ja, nou ja, het is voor het grootste gedeelte heel inspirerend. Ik moet wel zeggen, ik ben zelf wel gewoon een heel competitief persoon. Gewoon van nature, zeg maar.
0: Dan hoor je de tijd.
2: Dus gewoon onbewust dan... Ja, je moet jezelf eigenlijk nooit met anderen vergelijken, maar onbewust doe ik dat wel altijd heel erg. Maar nee, de vibe is wel echt altijd gewoon heel gezond. En gewoon heel inspirerend, inderdaad. Dus ik heb daar hier niet per se super veel last van.
0: Heb je deze track geschreven tijdens de opleiding?
2: Nee, deze is eigenlijk al 2 jaar geleden geschreven.
0: Zo?
2: In de studio van Soundwise.
0: Dat is hier toch?
2: Ja, Amsterdam.
0: Amsterdam, ja.
2: En ja, dat is ook wel echt een lang verhaal. Ik zal er niet te veel alles hoe dat tot stand is gekomen. Maar ja, in elk geval, ik heb toen echt met een heel vet team samengewerkt aan een aantal nummers. En dat zijn de nummers die ik nu aan het uitbrengen ben ook. Dus dat is wel heel, heel erg tof eigenlijk.
0: Een project dat al best wel lang in de making is eigenlijk.
2: Ja.
0: Goed dat het uiteindelijk een beetje aan het lopen is.
2: Het heeft inderdaad even geduurd inderdaad. Ook gewoon met hoe ik het wil uitbrengen en een goede start maken en zo. En ook als je met best wel een team bent, ook best wel grote namen zoals Jochem Fluisma en zo. Dat kennen heel veel mensen. Dan moet je ook wel gewoon een slimme aanpak hebben, zeg maar, inderdaad, hoe je dat gaat doen. Dus, ja.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
2: Ja, is goed.
0: Nou, dan is de radio nu helemaal voor jou.
2: Nou, dames en heren, dit is mijn single Walls.
0: Even je eigen naam noemen nog, hè?
2: Oh ja, en ik ben Sam Sillier.

0: Sam is hier voor het eerst op 3FM met Walls. Sam, leuk dat je er was sowieso. Thanks, thanks voor het leuke gesprek wat we net hebben gehad. Vond het heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Voordat je gaat, wil ik natuurlijk wel even ervoor zorgen dat je hebt nu gewonnen. Je bent gedraaid op de radio. Je hebt alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen. Mm-hmm. Waar kunnen we nu in de gaten gaan houden de komende tijd, de komende jaren, de komende maanden?
1: Yes. Nou ja, ik ben heel erg actief op mijn socials. Zeker op TikTok, ook op Instagram. En ik heb ook nog een aantal andere singles die jullie kunnen beluisteren. Painting With My Blood en Robot. Dus ja, check zeker mijn social media. Alles is in principe onder de naam Sam Serlier. En mijn achternaam, dat spel je S-A-R-L-I-E-R. Dus ja, check het zeker uit.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel en wel thuis. Heel veel succes nog de komende tijd. Hè.

DNC, Cake by the Ocean, hoorde je bij 3FM. De ultieme zomertune, hoor. Echt waar. Klinkt al wel redelijk zomers, maar het verhaal erachter is pas gewoon het gevoel van de zomer. Het is nu lekker weer, de zon schijnt al de hele week. Perfecte seizoen om lekker te terrassen, te barbecuen, dronken worden. En gewoon 2 uur lang met je vrienden stuk gaan om telkens dezelfde domme inside joke. Toch? Ja. Ik kan er één noemen, maar... Ja, dat inside jokes zijn om inside te blijven. Dat moet je niet doen. Maar je hebt er vast wel eentje in je hoofd ook van afgelopen, afgelopen vrijdagmiddag die je met je vrienden had op het terras. Dat is precies wat Joe Jonas met zijn maten had. De zanger van DNC. Die zorgde per ongeluk met die inside joke voor de grootste hit uit hun hele carrière ongeveer. Dat was 2015 en ze gingen gewoon een beetje de hele avond een beetje zuipen, een beetje zitten, bla bla bla. En ze kwamen op een gegeven moment over cocktails en... Er was iemand die zei, ja, die ene ding, de cake by the ocean. Ah, Brocco ging, ze gingen allemaal helemaal lijp, omdat hij bedoelde een Sex on the Beach. Misschien ken je het verhaal wel een beetje, maar iets in Joe Jonas dacht, weet je wat, hier moeten we dan ook nog eens een liedje van gaan maken. Nou, een legendarisch gitaarriffje kan erbij, met een hele goede baslijn die het ondersteunde. Het perfecte liedje voor een van de allergrootste hits van de afgelopen 10 jaar ongeveer. DNC, Cake by the Ocean. Verder hebben ze ook nog een andere hele goede track, Toothbrush, maar... Dat is echt wel minder interessant. Toch? Een tandenworstel. Nee. Ik ben geen tandarts. En zometeen bij 3FM. Alex Warren en Fever Dream. Naar de koningin van de bal van dit moment. Olivia Rodrigo. Drop Dead hoor je nu bij 3FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van EnergieDirect naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 Hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: 3FM.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. 3FM.
2: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel.

vind het wel echt heel mooi dat Olivia Dean natuurlijk afgelopen maand in de Ziggo Dome stond. Over 2 weken staat ze er weer. En net voordat die show eigenlijk in Nederland kwam, toen begon deze track opeens heel hard te gaan. Het is wel echt heel mooi dat Olivia Dean natuurlijk afgelopen maand in de Ziggo Dome stond. Over 2 weken staat ze er weer. En net voordat die show eigenlijk in Nederland kwam, toen begon deze track opeens heel hard te gaan. Stond gewoon op het album wat vorig jaar.

daar zit ik jou samen met mezelf vooraan bij de nieuwste muziek. Kom ook vooral langs in de NPO Luister-app. Kun je laten weten wat je van de playlist vindt. Of er nog wat nieuws bij kan natuurlijk. Hè. We hebben allebei die voelsprieten voor nieuwe muziek natuurlijk de hele week en de hele dag aanstaan. En ik sta gewoon open voor alle input hoor. Genoeg plekjes vrij in het programma om ook jouw nieuwste favorieten te draaien op 3FM. Het is wel tussen al die nieuwe muziek door natuurlijk even lekker om af en toe terug te kijken. In de 3FM vooraan Livebox Throwback. We gaan nu terug naar november 2024. Het was een hele vroege zaterdagochtend. Waarop Fat Dog hier langskwam bij 3FM. Die waren op tournee. En die speelden die avond in Skatecafé. Volgens mij de avond ervoor in Utrecht of in Nijmegen gespeeld. Al een hele, hele, hele drukke tour waar ze mee bezig waren. Stonk enorm. Ja, dat wil ik er toch altijd even bij zeggen. Ze hadden het echt heel zwaar. Ze hadden echt wel een tijdje niet kunnen douchen ook. Het was echt het rock'n'roll leven. Afgelopen weekend stonden ze nog op Douwpop. Hebben daar echt een super show neergezet. En hier ook in de livebox. Maar ik weet nog dat ik die zaterdag... Die sessie was dus ochtends opgenomen. Voor de duidelijkheid. Het was van tevoren opgenomen dat ze toen in Nederland waren. Ik weet nog dat ik die dag een familiedag had. Met mijn familie in Nijmegen. En dat ik dus wat later aankwam. Nou, iedereen... Hey, Sebastiaan, hoe is het? Dit en dat. Waarom ben je later? Nou, ik moest dus naar werk, zeg ik dan. Ik was op werk. En ik moest was een band die kwam optreden voor in mijn programma. Ja, welke band? Ja, dan is de naam ook al een beetje een gekke naam. Fat Dog. Een dikke hond. en dan stuur je ze een Spotify-linkje en dan gaan ze dat later checken. En ik zie het al helemaal voor me. Dan de wat oudere garde van de familie die dan in de terugweg in de auto of ergens thuis op de bank met een lekker kopje thee en een koekje erbij, zo in die zetel gaat zitten. Nou, eens even kijken wat Sebastiaan dan in zijn programma te gast had. En dan is het dit. Ja, lekker man.

Ik zei het je, dit is hard. Kun je niet zomaar meenemen naar de familievergaderingen? Nee, nee, Fat Dog in de 3FM vooraan. Livebox throwback met Running. Je luistert naar 3FM. Met zometeen Royal Oasis. Oasis in mijn pakket, de nieuwste van Vrouwtje. Naar Snow Patrol en Shut Your Eyes.

Ken je deze nog van Kingfisher? I cried away after lost my mind. Ja, lekker man. Wat een tune was dit, hé. I cried, I wept. Hoor je natuurlijk ook als eerste hier bij 3FM. Sprak de mannen van Kingfisher afgelopen jaar nog net voor hun show in de Tolhuistuin in Amsterdam. En het zijn gewoon gozers die willen alleen maar... gewoon gillen, gewoon rammen en gewoon feestvieren op een eerste manier op het podium. Maar ze hebben nu een nieuw liedje uitgebracht. The Sun Will Never Settle, een mooie boodschap voor de zomer. Gaan ze opeens totaal de andere kant op. Hoor die klinkt hoor je zo meteen naar Taylor.

0: Jan Marco 3FM, What You Say.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: En de mannen van Kingfisher hebben nieuwe muziek uit. Een van mijn favoriete bands van dit moment. Komen uit Ierland, zijn met z'n drietjes. Maken gewoon knijterveel lol. Het is een super eigen sound binnen de, ja, toch wel een hele sterk reizende, groeiende Ierse muziekmarkt. Wat heel erg leunt op het gewoon ouderwets Ierse geluid. The Sun Will Never... Zo, goedemorgen. The Sun Will Never Settle. Zo heet die nieuwste track van Kingfisher. Het is een heel mooi, klein liedje. En stiekem de essentie van wat Kingfisher is. Normaal pakken ze zoveel mogelijk energie mee op het podium. Met wel goede, ja, een goede ziel erin, om een beetje op een cringe manier uit te leggen. Maar dit liedje is echt songwriting in gewoon de allerpuurste vorm. Het gaat over een relatie die stuk loopt en eindigt. Maar waarbij de partijen wel gewoon uitkomen als betere mensen. Gewoon een klassiek liefdesverhaal wat je vaker tegenkomt in de muziek. Maar dan gewoon zo Iers en zo puur. Het is zo mooi gemaakt en zo heerlijk om even bij weg te dromen. En doen alsof je een main character bent in een indie film of zo. Want dat betreft, het is jammer dat het niet regent. Kon je zo tegen dat raam leunen achter in de auto. En anders al die druppels zo langs je zien gaan. Dat was een beetje het idee geweest, maar weergoden helpen niet mee. Maar goed, The Sun Will Never Settle, de nieuws van Kingfisher, hoor je als eerste bij 3FM.

best ondermondig naar 3FM. De nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en

Ken jij Grace op 3FM en Strangers. En je krijgt nog wat van me. Ja, ik sta nog bij je in het krijt. Ik ben je nog wat te goed. Gisteren sprak ik Oscar de Wolf en S10 over hun nieuwste liedje Safe and Sound. En ik had dat van tevoren opgenomen, dat interview met ze. En ik had niet alles laten horen nog. Het hele interview kon je al wel luisteren via de NPO Luister-app vandaag. Maar zometeen gaan we wat verder duiken in de verschillen tussen Max, hè, Oscar de Wolf, en S10 op het gebied van taal. Want S10 zingt op het nieuwe liedje in het Engels en Oscar de Wolf zingt dan weer in het Nederlands. Dat is iets heel bijzonders voor hun alle twee. Dat zometeen binnen nu in 6 minuten. Eerst nieuwe muziek van een van de beste bands van dit moment. Florence Road met hun allernieuwste. Hanging Out to Dry natuurlijk. Bij

0: Sebastiaan.
1: En al het hele weekend samen met S10 en Oscar de Wolf ook. Ik sprak ze gisteren uitgebreid voor de uitzending. En ik heb je gisteren al een deel van het interview laten horen. Nu ga je deel 2 horen van het interview met S10 en Oscar de Wolf over hun allernieuwste track Safe & Sound. Het is een bijzonder liedje, omdat er... er zijn wat overeenkomsten. Het is het gevoel waarop S10 en zowel S10 als Oscar de Wolf muziek maken. Maar de taal was altijd wat anders. Want S10 zingt er in het Engels en Oscar de Wolf weer in het Nederlands. Er is wel één grote mismatch op het eerste gezicht. En dat is natuurlijk de taal die wordt gekozen.
2: Yeah.
1: Is er bewust gekozen voor een mix tussen Nederlands en Engels? Zit daar nog een bepaalde gedachte achter? Want de keuze is niet echt gemaakt uiteindelijk, toch?
2: Nee, niet echt, maar dat vind ik echt heel erg leuk. Want voor mij, ja, ik zing bijna nooit in het Engels. Ik flirt daar wel eens mee, maar ik vind mijn eigen stem niet mooi in het Engels. Maar ik had nooit gedacht dat je Engels en Nederlands talen zo'n compromis kon maken. Maar ik ben er echt mega blij mee.
3: Ja, ik heb zoiets van, ik geloof echt zo in muziek hoor ik eerder zo een soort universele taal. En meer op frequenties en geluiden. En als je die goed matcht, dan denk ik dat taal overbodig wordt. Zelf omdat muziek is zodanig iets... Ik vind dat je dat ook nu bij Rosalia plaat of zo hebt. Dat zo, dat heeft nogmaals bewezen dat taal, muziek echt... dat muziek daar helemaal over powered of zo.
1: Ja, dat kan ik me op zich voorstellen. Maar Max, bij jou ook met je meest recente album en de live performance die er ook omheen hangt. Of het nou op een bloedhete festivalweide is in het daglicht. Of in een hele donkere zaal. Of in de Adamtoren in Amsterdam met een DJ-set. Het is altijd zo kwetsbaar al geweest wat je maakt de laatste tijd. Precies op jouw manier. Maar voelt dit niet nog kwetsbaarder en een beetje eng ook in het Nederlands?
3: Ik heb nog niet echt gepiekerd of nagedacht over dat iets eng zou zijn als het aankomt op dit nummer of zo. Ik heb gewoon, ik zeg het altijd, toen dat ik S10 dit voor de eerste keer heb horen zingen, moest ik gewoon heel hard wenen en ik volg dat gevoel liever dan te denken van, ja, wat is dit nu met deze taal of wat is dit nu met... Voor mij gaat het echt over het gevoel en ja, ik zeg het nogmaals, taal heeft daar niks mee, eigenlijk niet veel mee te maken.
1: Ik wil nog even doorgaan op de taaltrein, want de tekst zelf is echt... Ik vind het zo ongelooflijk mooi geschreven. En ik wil even inzoomen op de zin... Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Die voor mij spat daar heel veel S10 af. Klopt dat?
2: Nou, de essentie is wel door Max geschreven. Maar,
1: oh, wow.
2: Inderdaad, het is wel heel erg S10, denk ik.
3: Ja, ik denk dat het heel S10 en Max is, omdat wij houden gewoon van het idee dat wij zijn heel gedreven door verlangen en heel gedreven door het niet wetende, denk ik. En door die thema's, ik denk dat het heel globaal ook ermee te maken heeft met dat we... Dat is precies soort zoek soort of zo. Dus Tien en ik, wij worden gedreven door dezelfde thema's en... Ik denk dat het vooral gedaan is, want ik wist toen dat ik het ook schreef van dit is echt heel S10, inderdaad, gelijk dat je zegt. Maar het lied gaat natuurlijk over als de wereld helemaal voorbij gaat, stel dat er is een apocalyps of zo.
1: Ja.
3: En de persoon die dat jij het liefste ziet, dan naast u leeft, en die persoon... zou dan ook beslissen om weg te gaan, dan is er eigenlijk niks meer. Want met die persoon kun je een apocalypse misschien wel overleven. Maar als die persoon zegt, ja, voor mij gaat het niet meer, ja, dan is het helemaal gedaan. Dus het is echt een beetje dat. Zo het soort... Ja. Het forever idee of zo.
1: Wel een mooi stuk tekst eigenlijk naar de bewogen jaren die jullie allebei volgens mij hebben gehad. Op zowel professioneel niveau als persoonlijk niveau, denk ik.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Zeker.
3: Inderdaad.
1: Jongens, dankjewel voor jullie tijd. En we gaan met heel veel extra plezier nu Safe & Sound draaien op 3FM. Dankjewel.
2: Dankjewel. Doei.
1: Het hele interview met S10 en Oscar de Wolf kun je terugluisteren via de NPO Luisterapp. Op de pagina van 3FM vind je alle fragmenten van vooraan en ook aan alle andere programma's van 3FM terug. Zometeen vanaf 12 uur de 3FM Nachtdienst met Jasper Schrijvers. Heel veel plezier daarmee. Ik draai de nieuwste van Oscar de Wolf en S10 voor je. Dit is Safe & Sound bij 3FM.
4: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: 3FM. Good night. Bij 3FM hoor je de meeste muziek met zometeen Jim Garder, Imagine Dragons en Just Stay. Eerst het NOS Journaal.
10: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dat is tot 1 juni van dit jaar.
12: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
9: Ja, happy 1 juni. 4 op 3FM met de meeste muziek in de nacht. Met zometeen Jim Gardner, Imagine.

Imagine Dragons bij 3FM. Hey, sommige carrières bestaan puur dankzij toeval. En zo ook die van Jim Gardner. Toen kleine Jim nog naar het Koning Willem II College ging in Tillyhood. Ja, zong hij alleen als hij zeker wist dat niemand hem kon horen. En op een dag bij de kluisjes was hij een beetje aan het zingen met het idee dat hij alleen was. Maar achter hem stond stiekem een vriendin van hem. En die wist helemaal niet dat hij kon zingen. Die zegt, hé joh, wat ben jij aan het doen? En zij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Jim Gardner steeds wat verder durfde te gaan. Wat zingen voor grotere publieken. En uiteindelijk is het een supergrote artiest geworden.

is het eindelijk weer zover. Ik weet niet, misschien heb je al last van oranje koorts. Want over 11 dagen begint het WK voetbal. Ik heb er zoveel zin in. En ik heb er ook wel vertrouwen in. We hebben een goed team dit jaar. Topverdediging. Frenkie op het middenveld. Nou, we zetten gewoon Memphis Depay in de spits. Die gaat doelpunten maken. Het gaat helemaal goed komen. We worden wereldkampioen. Geen stress, geen stress. Maar er is één ding waar we gewoon echt belachelijk slecht in zijn. Namelijk het volkslied. Daar zijn we echt beroerd in. Je hebt andere landen waar ze echt keihard aan het meezingen zijn. Bijvoorbeeld bij Brazilië of Argentinië. Maar wij, ja, het is toch een beetje dat treurige gedoe, hè? Ben ik van Duitse bloed? Ja, je ziet toch altijd maar, bijna geen speler die zingt mee of mompelt een beetje mee. En ik vind het jammer, we moeten trots zijn op het Wilhelmus. En daarom wil ik een weddenschap met jou aangaan. Want aanstaande woensdag speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd, de uitzwaaiwedstrijd. En ik wil even een weddenschapje met je aangaan. Want hoeveel Nederlanders denk jij die mee gaan zingen uit volle borst? Hoeveel spelers van het Nederlands elftal zingen mee uit volle borst? Ik denk zelf 1. Dat is kansloos. Maar je kan het even laten weten via de NPO Luister-app. Dan gaan we even samen een weddenschapje aan. En dan kunnen we even kijken wie die gaat winnen. Hoeveel spelers van het Nederlands elftal zingen mee met het Wilhelm?

0: Hey meisje, je hoorde de nieuwe van Antoon, de enige bij 3FM. Durf jij een weddenschapje met mij aan te gaan? Ik wil graag een weddenschapje met je aangaan over het WK voetbal. Want ik ben een beetje teleurgesteld in de selectie van het Nederlandse elftal. Niet voetballend gezien, maar vooral muzikaal. Want wat me opvalt, ze zingen nooit zo vaak mee. En dat vind ik jammer. En ik wil eigenlijk een weddenschapje met je aangaan. Hoeveel spelers van het Nederlands elftal zingen uit volle borst mee met het Wilhelmus woensdag tijdens de eerste oefenwedstrijd? Diana, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Ga je een beetje voetbal kijken deze zomer?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik vind het wel leuk als het Nederlands elftal speelt. Dan kijk ik het wel.
0: Vooral voor het Nederlands elftal. Dus je bent niet, je support geen voetbalclub verder?
1: Nee, ik zie het wel vaak voorbij komen op mijn werk, maar nee.
0: En ga je dan gewoon alleen het Nederlands elftal kijken? Of ga je dan ook zitten voor, Verenigde Staten, Paraguay, Zuid-Korea, Tsjechië?
1: Nee.
0: Of alleen Oranje?
1: Ja.
0: Ja, nee,
1: dat
0: snap ik.
1: Heel eerlijk in.
0: Oké, nee, dat snap ik. Dat verschillen we. Want ik ga echt elk potje ga ik echt naar kijken. Ik ga gewoon tot 3 uur 's nachts opblijven om gewoon al die potjes te kijken.
1: Oké, ja, nee, dat ga ik niet redden met mijn werk. Dus
0: nee,
1: dat ga ik niet doen.
0: Maar goed, dat geeft ook niet. Hé, Diane, we gaan een weddenschapje met elkaar aan. Het gaat om het Wilhelmus. Ken je zelf het Wilhelmus een beetje?
1: Een beetje. Ik heb dat moeten leren op school.
0: Oké.
1: Ik ga me niet vragen om mee te zingen, toch?
0: Jawel.

0: En dan?
1: Oei! Oei!
0: Nee! Dan ga je fout. Oh, je kent het niet.
1: Ik heb wel moeten leren, maar nee.
0: Oké, je kent hem niet helemaal.
1: Nee.
0: Goed, we gaan een weddenschap aan. Hoeveel spelers denk jij dat uit volle borst mee gaan zingen tijdens het Wilhelmus die oefenwedstrijd aanstaande woensdag?
1: Ik denk 4.
0: 4 spelers. Oké. Ik zeg zelf 1. Nou, dan komen we daarna woensdag komen we er even op terug. Als je zelf ook wil meespelen met deze weddenschap, als je nu aan het luisteren bent, laat even weten via de NPO Luister-app hoeveel spelers van het Nederlands elftal zingen aanstaande woensdag keihard mee met dat Wilhelmus. Dianne?
1: Ja?
0: Jij moet nog even oefenen.
1: Ik weet het.
0: Ja. Leer de tekst uit je hoofd en aanstaande woensdag keihard meezingen, oké?
1: Is goed.

0: Sam Fender, 17 Going Under bij 3FM. Hey, hoe vaak kan jij het achter elkaar? Ik maximaal 2 keer. 3 keer geprobeerd, maar dat lukt gewoon echt niet. Maar kun jij het 6 keer achter elkaar? Naar hetzelfde concert bedoel ik dan, hè? Ja, als je maar voldoende fan bent, dan doe je dat gewoon. En aankomende vrijdag gaat Jessica Groen voor de 6e keer naar Harry Styles. Ja, waarom zou je dat doen, Jessica?
1: Je kan mij echt niet gekker krijgen. Dan sta je op een gegeven moment in die arena en het liedje komt op. En je weet dat hij binnen nu en een minuut opkomt. Het is echt fantastisch. Je staat te huilen, je staat te springen, je staat te dansen. Elke show gebeurt wel weer iets anders. De ene keer is er een gender reveal. Dan is er weer iemand die iemand zijn huwelijk vraagt. Nog meer fantastisch dat je dat dan 6 keer mee kan maken. Het liefst gewoon elk weekend.
0: Oh, elk weekend Harry Styles. Ja, vrijdag is er weer bij en je hoort hem zo meteen op 3FM.

Sister Harry Styles en American Girls bij 3FM. Morgen is de laatste mooie dag voordat de ellende uitbreekt. Want dan gaat het keihard regenen. Dus even nog genieten van vandaag dat het een beetje lekker weer is. Bijvoorbeeld met zomerse muziek. Want hoe lang heb je deze al niet gehoord? Wax, Rosanna.

0: bij 3FM. Hey, wat doe jij aankomende woensdagochtend? Als je nog geen plannen hebt, dan zou ik zeker 3FM aanzetten, want dan is Bente te gast. Het is tijd om af te tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. 3FM.

0: 3FM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis

0: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Yes. Wat wil je horen? Welk liedje heb je zin in? Laat het me even weten via de NPO Luister-app of bel me

Maar Thijs is nog even aan het luisteren. Gezellig. Marit heeft wijnavond met de meiden. En John die is op weg met zijn vriendengroep richting het vliegveld voor een vakantie. Zon, zee, 1 en 2 vakantie op Jurettemar. Heerlijk.

0: Lost Frequencies. En misschien, de kans is 1 op 10 dat het René Leblanc gaat worden. If I tell you that I love you,
1: forever you'll be mine. Russisch roulette request.
0: We spelen het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. Ik heb een playlist daar gemaakt, dus daar staat 9 keer een request in en 1 keer René Leblanc. Gaan we zo shuffelen en hopen dat het de request wordt. Harry, goeie nacht, jongen.
2: Hey Jasper, goedemorgen,
0: hoe ga je?
2: Ja, best jongen, best. Ja, ik ben weer onderweg naar het welbekende Duitsland met mijn vrachtwagen. En met 3FM op de achtergrond, ja, komt dat altijd iedere nacht weer goed, hè?
0: Ja, en volgens mij heb je wel een fijne nacht, of niet?
2: Jazeker, jazeker. Kijk, zodra ik die sleutel van die auto omdraai, dan ben ik weer in mijn element, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is zo belangrijk dat je je werk gewoon leuk vindt, weet je wel.
2: Ja,
0: dat
2: precies. Kijk, en laat mij zomaar een beetje in de nacht een beetje ronddolen. Kijk, ik vind het wel lekker. Lekker rustig op de weg, ja. En gewoon lekker mijn ding doen. Ik vind het wel best, hè.
0: Ja, maar ik vind, dat is gewoon goed, weet je wel. Ik ben blij dat je gewoon zo blij bent.
2: Ik ben altijd wel een beetje positief ingesteld, Jasper. Ik zeg altijd zo, je moet toch zelf iets van een leven zien te maken. Anders doet het niet voor je.
0: Ja, nou, zo simpel is het eigenlijk, ja.
2: Ja, precies.
0: Hey, Harry, je hebt een track aangevraagd. Dat is Queen met A Kind of Magic.
2: Ja, klopt helemaal. Dat is ook een beetje, ja, nog een beetje, ja, uit de tijd dat ik vroeger op stap ging. En ja, dat is altijd wel een van de nummers geweest, ja. En vooral, want ja, ik vind Queen sowieso wel...
0: Maar Harry...
2: Maar dat is wel een van de betere nummers, persoonlijk vind ik, van Queen, zou ik maar zeggen.
0: Hoe zag een avond stappen met Harry eruit?
2: Nou, kijk, ik woonde destijds in een Brabantse reuzel. En ja, goed, dus daar hadden we een vrij uitgebreid assortiment aan kroegen, zou ik maar zeggen. Ja, en we begonnen bij kroeg 1 en ja, goed, en waar we eindigden, ja, dat was altijd wel even een verrassing, zeg maar.
0: Maar wat is het, wat is er een raar ding wat bij een uitgaansavond bij jou gebeurd is?
2: Nou, een raar ding. Ja,
0: of was je niet zo wild?
2: Nou, dat gebeurt uiteindelijk van alles. Kijk, wij zaten...

0: natuurlijk, ja, in het Brabantse Reusel, dus dat is aan de Belgische grens, zou ik zeggen. Dus als bij ons het uitgaansleven gedaan was en we meenden dat we nog niet genoeg gehad hadden, dan gingen we de streep over.
1: After in België.
0: En dan gingen we in België weer verder tot ooit in de vroege uurtjes, zou ik maar zeggen. Dus
1: lekker,
0: nee, we hebben wel feestjes gebouwd in de jeugdjaren.
1: Ja, nou, ik hoop dat we nu ook een feestje kunnen bouwen. We spelen Russische Roulette Request. Ik hoop dat we voor jou Queen met A Kind of Magic kunnen draaien. Maar Harry...
0: We gaan het hopen, Jasper. Ja. Ik hoop met je mee, jongen.
1: Nou, hartstikke mooi. Hey, kun je even mij aftellen van 3 naar 0? Dan gaan we daarna shuffelen.
0: Daar gaat die 3, 2, 1, daar gaan we. No! It's a kind of magic. Hey, geweldig!
1: Hey, Harry, ik wens je een mooie dag.
0: Ja, super, Jasper, dank je!

0: En where are you now?
1: Nou, bij 3FM.
0: Hey, hoe groter de hype, hoe groter de kans dat het tegenvalt. Zie je ook vaak met voetballers die naar een nieuwe club gaan. Die worden, voor ze een bal hebben aangehakt, al helemaal de hemel ingeprezen. Ik ben zelf voor FC Twente en in 2009 kregen wij de zogenaamde Messi van het Midden-Oosten. Nashat Akram. Nou, er werden al sjaaltjes verkocht met zijn naam erop voordat hij een wedstrijd heeft gespeeld. Eindstand. Die gozer heeft geen pepernoot geraakt. En dit had ook zomaar kunnen gebeuren bij Higby. Al 2 jaar lang is iedereen lyrisch over de band. Hè. Ze trekken volle zalen. Dit is de band van de toekomst. Maar ze hadden nog helemaal geen album. En bijna geen eigen muziek. Tot nu toe. Want ze hebben een album uit. En ik kan met zekerheid zeggen, Higby is geen Nashat Akram. Bewijs is deze track.

Lord en Royals bij 3FM. Hey, als echt grote artiest heb je tenminste één straatnaam naar je vernoemd. Rihanna heeft er één in Barbados, Aretha Franklin in Detroit en Prince in Minnesota. Maar er is één bijgekomen, want Bruno Mars heeft sinds kort een straat in Nevada. En ik was even benieuwd, hoe ziet die straat er dan uit? Hè? Is dat een beetje weggestopt in het hoek van de stad? Wat voor gebouwen staan er dan? Is er nog wat leuks te doen? Nou zeker, want aan de Bruno Marsstraat kun je lekker een koffietje doen in het Hello Kitty Café. Ik weet het, ik zie hem daar al zitten. Gewoon Bruno Mars in het Hello Kitty Café. Gewoon aan een aardbeienlatte met extra veel slagroom en spikkels.

0: And get the party started. Bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, wanneer heb je voor het laatst een half uur lang nergens anders aan gedacht dan muziek? Dat gebeurt bijna niet meer, toch? Hè? Alles vraagt aandacht, je telefoon, je appjes, je to-do-lijst. Maar er is een nieuw album, dat duurt precies 32 minuten en 17 seconden. En het is al je tijd waard. Trobi is namelijk terug met veel gastartiesten. Onder andere Moola B, Willem, Milo Laat Het Lukken, Luna, Dio, Fleming en nog veel meer. En nu is er een track, ja, die heeft mij het meest geraakt. Het is samen met Sef en Wies. Trobi en Mag Ik Even.

zo'n vette track. Trobi, Wies en Sef. En mag ik even nieuw bij 3FM? Ga ik zeker nog vaker draaien. Een hele goede nacht. Dit is

54 Ultra, talk to you bij 3FM. Slecht nieuws, Teun is er niet. Goed nieuws, ik zit er zo met de meeste muziek van de nacht bij 3FM. Hello.

0: na 2 minuut 9. Dit is het NOS Journaal.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijver.
0: Zomer op 3FM met zometeen De Bauza en Magnetic. Shadow Spyro komt eraan. En eerst gaan we naar Hongarije.